2, 1, tel ik af naar een nieuw begin. 2, 3, sla de eerste over. Achterover val ik als een domino blok. Blokkeer de vieze setting die me steeds in de roes duwt. Stuurboord zelfmoord nooit. Links en krom geplooid. Verleden plooit brein net als origami. Van niks geen spijt, zoals anders, dat gaat niet. Drop.

dann lohnt es. Kein Tag ist echt mal ich tun nicht.

series of simple patterns.

Dit is Urgent FM.

ik heb er genoeg van om mensen te lappen. Stil en zat. Ik word er een beetje moe van.

0: Dit is Urgent FM. 8 uur. Urgent FM. Nieuws.
1: 1 op de 5 Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Het komt onder meer omdat jongeren er op school te weinig over leren en omdat de financiële wereld snel evolueert, waardoor mensen niet meer kunnen volgen. Maar dat kan gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
2: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
1: En daardoor loop je misschien geld mis. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. Om 3 uur vanmiddag komt het kernkabinet van de federale regering samen over de begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro besparingen en de deadline van dinsdag komt alsmaar dichterbij. Gisteren sprak hij nog 1-op-1 met zijn vicepremiers, maar veel progressie was er niet, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Dan zie je dat het misschien wel het plan is van premier De Wever om de MR te gaan isoleren. Om druk te gaan zetten op MR als enige partij die nog een fundamenteel bezwaar heeft tegen de aanpak van De Wever. In de hoop dat er daar ja, wat getwijfeld wordt en misschien toch nog een ja kan komen op de plannen van De Wever. Maar dan onderschat men allicht wel Georges-Louis Boucher.
1: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland zal de komende maanden diesel leveren aan de Amerikaanse en de wereldwijde markt. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gisteravond aangekondigd en Russisch president Poetin bevestigt het nieuws. Die deal is opmerkelijk, want de VS heeft nochtans sancties opgelegd tegen de uitvoer van Russische olie. Trump wil vooral de brandstofprijs in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november. Oekraïns president Zelensky noemt het akkoord zwak. Op een campagnebijeenkomst in de VS heeft president Trump uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump, en dat zinde hem niet.
4: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
1: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. Sport dan, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Helena Dont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat gedeeld 6e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt. Daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig. Daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen. Maxima tot 18 graden.
0: Dit is Urgent FM.
5: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: 1 op de 5 Vlamingen heeft onvoldoende financiële kennis. Dat blijkt uit een bevraging van HLN. Het komt onder meer omdat jongeren er op school te weinig over leren en omdat de financiële wereld snel evolueert, waardoor mensen niet meer kunnen volgen. Maar dat kan gevolgen hebben, zegt geldexpert Chris Sugira.
3: Je mist kansen, want wie in januari wereldwijd had belegd, zou nu zo'n 18% rendement hebben behaald. En dan ja, die belastingen. Hè. De meeste mensen krijgen van de overheid een voorstel voor hun belastingaangifte. Die is dus ingevuld voor hen. Maar ja, er staan ook soms wel fouten in.
2: En daardoor loop je misschien geld mis. Vooral over beleggen, erfenissen, belastingen en leningen weten we niet genoeg. Om 3 uur vanmiddag komt het kernkabinet van de federale regering samen over de begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro besparingen en de deadline van dinsdag komt alsmaar dichterbij. Gisteren sprak hij nog 1-op-1 met zijn vicepremiers, maar veel progressie was er niet, zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Dan zie je dat het misschien wel het plan is van premier De Wever om de MR te gaan isoleren. Om druk te gaan zetten op MR als enige partij die nog een fundamenteel bezwaar heeft tegen de aanpak van De Wever. In de hoop dat er daar ja, wat getwijfeld wordt en misschien toch nog een ja kan komen op de plannen van De Wever. Maar dan onderschat men allicht wel Georges-Louis Boucher.
2: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland zal de komende maanden diesel leveren aan de Amerikaanse en de wereldwijde markt. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump gisteravond aangekondigd en Russisch president Poetin bevestigt het nieuws. Die deal is opmerkelijk, want de VS heeft nochtans sancties opgelegd tegen de uitvoer van Russische olie. Trump wil vooral de brandstofprijzen in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen begin november. Oekraïns president Zelensky noemt het akkoord zwak. Op een campagnebijeenkomst in de VS heeft president Trump uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump, en dat zinde hem niet.
5: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
2: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de Vrede. Sport dan, onze nationale voetbalvrouwen hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK gewonnen. De Red Flames versloegen Polen met 1-0 na een doelpunt van Helena Dont. Doelvrouw Louise Seina verredde ook nog een strafschop. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. Als ze die winnen, plaatsen ze zich voor de tweede ronde. En in ons voetbal heeft Lommel gewonnen van en bij SK Beveren. Het werd 1-3. Het is voor Beveren zijn eerste thuisnederlaag in meer dan 500 dagen. Lommel staat gedeeld 6e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. De dag start wisselend bewolkt. Daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig. Daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen. Maxima tot 18 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

picnic blankets in the back, cause you never know.

episode. Oh, ik voel me zo alleen in mijn meervoud. Vanaf dat ik het wil zeggen, had het weer fout. Ja, er is iets in mezelf die me in een greep houdt. Dus ik hamer erop, alsof ik het beeld houd.

op de woorden dat ik nodig heb om te zeggen hoeveel dat ik voor je over heb. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ik weet niet of dat je het beseft, maar je overtreft alles wat ik hier nu zeg in één tekst.

zacht gefluisterd. Ik had het plannetje helemaal uitgedacht. Ik had het aan een vriend verteld.

vroeg of laat, maakt niet uit. We zien wel hoe het loopt, ik zie ooit wel weer. Want ik zit hier en jij zit daar.

vroeg of laat, maakt niet uit. Je weet toch hoe ik ben toch altijd trouw.

0: Het is natuurlijk altijd wat. In zo'n studio moet je altijd bedachtzaam zijn voor alle eventualiteiten die zich kunnen voordoen wanneer je een programma begint. Het is natuurlijk normaal wanneer een studio wordt gebruikt door... Ik weet niet hoeveel mensen werken er hier op de 7 dagen van de week. 40, 50 mensen, ja. En die hebben allemaal hun eigenheden en gebruiken in zo'n studio, zoals ik die zelf natuurlijk ook heb. De ene stelt het zo in, de andere stelt het anders in. Maar, ja. Goed, nakijken voor die begint, Jos, en dat, ja, dat weten we intussen toch wel na 5 jaar. Ja. Hey, het is zaterdag 10 oktober 2026 en u bent natuurlijk van harte welkom in alweer de 3e aflevering van het 5e seizoen van de Rockwalla hier op Radio Urgent, de universitaire radio hier ter stede. Ik had het reeds aangekondigd in de 2 voorgaande afleveringen, 2 weken geleden, vorige week. We gaan van dit 5e jaar, van dit lustrumjaar van de Rockwalla hier op Radio Urgent, en gebruik maken om tegelijkertijd 2 dingen te doen. En eerst gaan we dit jaar niet zo diep gaan graven in het verleden van de rock en de popmuziek, zoals we dat vorige jaargangen wel hebben gedaan. Met uitgebreide theorieën over het ontstaan van bepaalde genres binnen de rock en de popmuziek. En dan een toelichting geven over bepaalde acts die toch wel een belang hebben gehad in de ontwikkeling van die pop- en rockmuziek, of in dat bepaalde segment natuurlijk. Betekent dat dat we helemaal geen duiding geven dit jaar? Nou, natuurlijk niet. Dat zou niet volgens de aard van het beestje zijn, dat beestje dat Jos heet. Zeker niet. We gaan wel vlottere popmuziek draaien. Dat kan soms dansmuziek zijn, dat kan ook muziek zijn uit LP's. Soms zijn dat verborgen parels. Een beetje zoals de tekst van de aankondiging van ons programma op de website van Radio Urgent het zegt. Goed, misschien meteen van start gaan. En wie kent deze nog?
1: Rumors spread around, United takes his time, right to check outside. Game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Ja, vorige week hadden we het bij het draaien van een plaat van Status Quo, What You're Proposing was dat, over de London Boogie. Nou, je kan perfect spreken over de Texan Boogie, afkomstig uit Houston. Houston, Texas natuurlijk, Amerikanen, ZZ Top, Dusty Hill, Frank Beard en Bill Gibbons. Drie muzikanten die maar toch wel een grote bekendheid hebben gekregen, omwille van twee redenen misschien, ja. Laat ons fair blijven en de muziek als eerste noemen, want ik vind dat zij toch wel een aantal opmerkelijke platen hebben afgeleverd. De voornaamste plaat in mijn ogen was de LP Tres Hombres, waarop deze single Lagrange stond. Lagrange is feitelijk de benaming in het zuiden van de Verenigde Staten voor een schuur. Nu heeft dat ook een soort van dialectische vorm gekregen. Grange kan ook gebruikt worden voor een kot waar eerder onbetamelijke dingen gebeuren. Waar drugs werden gebruikt, waar ook aan seksuele handelingen werd gedaan. Het is een beetje een merknaam geworden binnen het idioom van de ranzige ontspanning. Grange, maar in feite is het dus gewoon een schuur. U weet dat in het zuiden van de Verenigde Staten, Louisiana, toch ook wel stukken van Texas, Frans wordt gesproken. Daar heeft natuurlijk zijn historiek met de Louisiana Trades, wanneer Frankrijk een groot gedeelte van de Verenigde Staten gaat verkopen aan de nieuwe staten, aan de Verenigde Staten, om de Engelsen een beetje een voetje te lichten in die strijd die op dat moment heerst, laten we zeggen, tussen Napoleon en dat grote rijk van de Britten en zo verder. Goed, het Frans in het zuiden van de Verenigde Staten, Lagrange. Een plaat uit 74, opgenomen in 73, uitgekomen in 74. Hit? Nee. Maar wel meteen een instant klassieker binnen een bepaalde niche van mensen die toch wel oor en oog hadden voor dergelijke muziek. Ik durf zonder enige pretentie mezelf dat bij te rekenen. Ik weet nog goed, ik heb dat reeds verteld, ik werkte in het weekend op zaterdag, in een Brusselse platenzaak, de Brussels Record Center op de Antwerpse Steenweg. En op die manier kwam ik dan toch wel in contact met dergelijke platen. De Center Brussel, zoals we die platenzaak afgekort noemden, had toch wel een beetje de reputatie om een neus te hebben voor dergelijke zaken. Er waren ook een aantal prospecteerders verbonden aan die plaatwinkel, die goede contacten hadden met importeurs. Ik denk zelfs te weten dat ik die plaat nog gekocht heb als American Import, wat dan op dat moment markant duurder was. Maar wij kregen een beetje korting omdat we in die winkel werkten. En op die manier was het dan wel min of meer te doen. ZZ Top, die naam is vaak al bron geweest van gissingen, van waar komt dat juist? Hè? Mensen meenden te mogen weten dat er de reclame was voor vloeipapier. Hè? ZZ Top papier, dat is bekend in de Verenigde Staten, vloeipapier. Uiteindelijk zou het gaan, en dat is dan Gibbons heeft. Gibbons is feitelijk de spilfiguur, de oprichter geweest van de band, in 1969 heeft gezegd, het is in feite een ode aan B.B. King, hè? En ZZ Hill. ZZ Hill en B.B. King waren twee toch bekende bluesmuzikanten. B.B. King misschien wat meer bekend dan ZZ Hill. Maar zij hebben dus ZZ Top is dus feitelijk een ode naam aan die twee bluesmuzikanten. Ik wil er nog even over kwijt dat zowel Gibbons als Beard overleden zijn. Die zijn vervangen door andere muzikanten, maar dan krijgen we hier weer dat verhaal van een act die blijft optreden omdat die naam wel bekend is. Die platenfirma's willen dat dan ook wel, omdat die naam, er valt daar nog wat poen uit te halen. Maar ik vind persoonlijk, wanneer die line-up die de bandnaam groot heeft gemaakt, in dit geval dus Beard Gibbons Hill, wanneer die line-up in die mate verminkt is
aangezien er twee van de drie leden al overleden zijn, ja, dan vind ik dat men de eer aan zichzelf zou moeten houden en ermee zou moeten stoppen. De muziek is er. ZZ Top heeft een aantal zeer opmerkelijke platen afgeleverd. Ik herhaal het. Tres Hombres, 73 gemaakt, 74 uitgebracht, waaruit we Lagrange speelden. Ze hebben een aantal hits gehad. Give me all your loving, all your kisses too, en Sharp Dressed Man en zo verder. Denk je ook nog even aan de film met Urbanus, Coco Flanel, waar dus Urbanus op een bepaald moment gaat modieus demonstreren, gaat zogezegd op een catwalk gaat lopen. Wel, daarbij wordt dan Give Me All Your Lovin' gedraaid van ZZ Top. ZZ Top, even in de show, de Rockala van deze zaterdag 10 oktober. Welkom.

Alvin Lee, Rick Lee, Lee Lyons en Chick Churchill, 10 Years After, band die opgericht in 1967 in Nottingham. Een band die toch voor mensen van mijn generatie, ik ben 70 jaar, toch wel een aura heeft van... heldendom toch wel, ja. Zij zijn erin geslaagd om in de vrij korte carrière die ze hebben gehad, want de band is halverwege de jaren 70 opgegaan in het niets, ook omdat er een aantal mensen dan de band verlaten hebben. Het klassieke verhaal, zijn er ook een aantal dood. Zelfs Alvin Lee is intussen ook overleden, dus de leadzanger die dan na 10 Years After een solo carrière heeft gestart. Wel, maar die groep is erin geslaagd om een aantal aspecten uit de pop- en de rockmuziek samen te brengen en op die manier een soort van mythologische status te creëren voor zichzelf. Natuurlijk, het begint al bij die naam. 10 Years After, mensen vragen zich af van waar komt dat? Ik heb dit reeds eerder eens verteld in een voorgaande jaargang van de Rockala. Ik herhaal het graag. Het is heel eenvoudig. Het heeft te maken met het feit dat zij hun platencontract tekenen exact 10 jaar nadat Elvis Presley zijn eerste platencontract tekent bij Sam Phillips in de Sun Studio in Memphis. Dus dat is in 1957, Elvis Presley. You ain't not a mad hound dog. En dan die fantastische eerste LP van Elvis Presley, vol rock and roll klassiekers. Ik denk dat ik in de voorbije 4 jaar van de Rockala praktisch elk liedje uit die eerste LP van Presley al gedraaid heb. 10 Years After, dus dat is heel eenvoudig, 10 Years After, het is 10 jaar later. Het is 10 jaar nadat Presley zijn eerste platencontract heeft getekend, wanneer zij dus hun platencontract tekenen. Dat is één zaak. Twee, slagen zij erin, niet in het minst door het stemgeluid van Alvin Lee en het virtuose gitaarspel van diezelfde Alvin Lee om blues en rock te combineren. En ik vond dat perfect wordt geïllustreerd aan de hand van de song die we lieten horen, Baby, Won't You Let Me Rock and Roll You, komt uit de LP Space in Time, die uitgekomen is in de zomer van 1971. Was dat een hit? Nee, weer al. Een beetje hetzelfde zoals bij ZZ Top. Werd wel gedraaid in een bepaalde niche op de radio, maar kwam dus praktisch niet in de hitparade. Ik denk dat dit nummer, Baby, Won't You Let Me Rock and Roll You, heel even in de Nederlandse hitparade heeft gestaan en misschien een top 20 hit is geweest in Engeland. In Amerika heel even in de top 100 van Billboard, maar je kan bezwaarlijk spreken over hits. De kracht van 10 Years After lag hem natuurlijk in die LP's en in een aantal iconische nummers. Hè. Hear me calling, hear me calling you. En down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Love Like a Man natuurlijk. En dan natuurlijk I'm Going Home. Een van die, van die formidabele nummers uit hun repertoire. Dat zij dan ook brengen op Woodstock. Hè. Dus daar is nog een derde element. Dus één, die naam. Twee, het toch wel vrij virtuose beheersen van hun instrumenten en daarbij dan de zang van Alvin Lee. En dan een derde zaak, zij zijn op een of andere manier onlosmakelijk gekoppeld met Woodstock, waar zij een van de betere performances leveren. U weet, ik heb het al een aantal keer gehad over Woodstock. Ik blijf dus vinden dat Woodstock, het is iconisch, jazeker, het is de afsluiting van een tijdperk en de hippies en dat is allemaal, dat klopt allemaal, dat is waar. Maar in feite is er in Woodstock vrij slecht gemusiceerd geworden. Dat had te maken met een aantal facetten. Hè. Ten eerste de overrompeling. Hè. Men had verwacht dat er gingen een 75.000, 80.000 man zijn. Er waren er 500.000, 500.000. De chaos die daaruit voorkwam. En dan natuurlijk ook het absoluut overmatige druggebruik. Niet alleen bij de toeschouwers, maar ook bij de artiesten. En dat hoor je ook op die platen. Dus ik ben geen purist als ik zeg dat er
in Woodstock niet al te best is gemusiceerd geweest, luister zelf eens naar die originele opnamen. Dan heb ik het over de rode, het rode album met de drie LP's in. Want later zijn er nog een blauwe en nog andere opnames uitgekomen en cd's en zo. Maar daar heb ik een bleekbruin vermoeden dat er al zeker gewerkt is aan de kwaliteit van die opnamen. Men kon dat dan later ook wel, omdat die studiotechnieken zich daartoe leenden. Dus 10 Years After op Woodstock, I'm Going Home, zeer goede prestatie. Ik heb het geluk gehad en mogen live te zien. Zij hebben een live album gemaakt in 1973, Recorded Live heet dat. Dat is opgenomen voor grote stukken in Frankfurt, in Rotterdam, in Amsterdam en in Parijs. Wel, het deel in Frankfurt, dus het optreden in Frankfurt heb ik meegemaakt. Ik was daar. Dat had natuurlijk te maken met mijn interesse, omdat ik de band had leren kennen. Niet in het minste omdat ik vaak luisterde naar Radio London en Radio North Sea, en die brachten dat wel in die tijd. En ook omdat ik die platen wel had vanuit de Brussels Record Center. Het optreden in Frankfurt, mijn vader werkte aan de spoorwegen. Ik zou dan, we zijn dan 73, januari 73. Ik heb daarvoor 2 dagen school verlet. Ik zat in de humaniora, goed, ja. In mijn voorlaatste jaar van de humaniora, maar goed. Mijn vader werkte aan de spoorwegen en ik had dus gratis tickets, ook internationaal, om in Europa kriskras rond te reizen met de trein. En dat bracht me dus in de gelegenheid om daar op een alvast gratis manier naartoe te gaan. Het ticket moest ik dan wel betalen. Ik geloof dat wij toen 6 mark betaald hebben als ingang voor Recorded Live. 10 Years After in Frankfurt, maar niet alleen in Frankfurt, Rotterdam, Amsterdam en Parijs ook opgenomen. Een plaat die ik best aanbeveel. Live waren die mannen onwaarschijnlijk goed. Hè? Dat was dus een show van bijna 3 uur, waarbij zij hun nummers brachten, breed uitgesponnen ook. Love Like a Man Alhoewel dat, ik denk, Love Like a Man pas later is op plaat gezet geweest, maar ze hebben het wel gebracht daar in die show. I'm Going Home bijvoorbeeld duurde 15 minuten, hè, met ellenlange gitaarsolo's van Elvin Lee. Je moet er wel wat voor zijn, maar ik ben er wel verkeerd op 10 Years After gezien, 1973. Wij draaiden uit de Space in Time uit 1971. Baby, won't you let me rock and roll you?

In de geschiedenis kan je de zaken niet ontkennen. Het is fout om vandaag in de context van de zaken die wij vandaag weten, die wij weten omdat onze vorschingstechnieken beter zijn geworden, omdat wij inderdaad meer weten, tout court, en omdat wij vandaag alvast in het Westen, hier in West-Europa, bij ons hier, Verenigde Staten, het Westen, tot andere sociologische inzichten zijn gekomen dan vroeger het geval was, moeten wij toch proberen om die geschiedenis in zijn ware context te zien. Het is dus fout om die geschiedenis te gaan herschrijven en te gaan herzien, contextueel, zoals wij vandaag zouden gewenst hebben of wensen dat hij zou zijn geweest. U begrijpt allicht wat ik bedoel. Wanneer wij het hebben over pop- en rockmuziek, dan kan je ofwel bepaalde stromingen uit die pop- en rockmuziek doodzwijgen, je kan dat doen, maar dan ben je historisch niet correct bezig. Punkmuziek heeft een belangrijke, ik weeg mijn woorden alweer, rol gespeeld, om twee redenen. In de jaren 70 was het absoluut contradictorisch op wat op dat moment, want we spreken over de helft van de jaren 70, hè, dus de Sex Pistols die we hier net hoorden, steken de neus aan het venster, hè, eind 75, begin 76. That's it. Misschien in Engeland was de beweging iets vroeger. Hè, en aan de oostkust van de Verenigde Staten, ik denk dan aan New York CBGB's en zo verder met Ramones en Patti Smith, gelijklopend met het Verenigd Koninkrijk, 374 misschien, maar toch niet veel vroeger. Maar algemeen bekendheid krijgt die punkmuziek vanaf 576. Niet in het minst wanneer die Sex Pistols echt gaan doorbreken met dit geluid. Goed, punkmuziek heeft dus zijn belang gehad. Om twee redenen, zei ik. Ten eerste, het is een beweging waar je in de geschiedenis van de pop- en de rockmuziek niet naast kan kijken, want ze was omvangrijk. Zij heeft in haar stream maar 2-3 jaar geduurd. Hè. De carrière van de Sex Pistols duurt hoop en al 2,5 jaar en dan nog met een aantal personeelswissels. Hè, wanneer Glenn Matlock wordt vervangen door Sid Vicious. En Sid Vicious die dan uiteindelijk zijn vriendin Nancy Spungen gaat vermoorden en dan uiteindelijk ook nog waarschijnlijk zelfmoord pleegt. Zet het maar in de etalage. Alle elementen die nodig zijn om een echte rock'n'roll verhaal te maken, zijn aanwezig. Maar die punk gaat ook verantwoordelijk zijn voor het genereren van een post-punk periode. Een new wave, post-punk. En dan natuurlijk, dan zitten we wel in een absolute belangrijke stroming binnen de pop- en de rockmuziek. Dan hebben we het over die brede waaier van acts die vanaf eind jaren 70 en zeker in de jaren 80 het muziekbeeld mondiaal gaan domineren. Hè. Simple Minds zitten daarbij. Simply Red zit daar zelfs bij, ook al is dat een beetje een ander aanvoelen, een ander soort muziek. U2 zit daar natuurlijk bij, Pretenders zit daarbij, The Police zit daarbij. Elvis Costello, Ian Dury, dus noem maar op. Toch allemaal vrij grote namen die in een zeer grote mate het beeld van de pop- en de rockmuziek eind jaren 70 en zeker in de jaren 80 hebben bepaald. En een aantal van hen zijn blijvers gebleven. Hè. Denken we maar aan U2 en Sting die dan uit de Police voortkomt en zo verder. Simple Minds treedt ook nog altijd op. Nog altijd in die originele spul met Charlie Burchill en Jim Kerr. Dus dat goed, ja. U2 natuurlijk, hè. Zeker. Dus in die mate, in die zin, in die context is punk wel belangrijk geweest. U zal waarschijnlijk al gemerkt hebben dat ik een niet al te grote fan ben van punk en dat heeft te maken met mijn persoonlijke ingesteldheid en ook met mijn appreciatie van de muziek die wordt gemaakt. Ik herinner mij wanneer de Sex Pistols ophielden te bestaan, dan gaat
Johnny Rotten, John Lydon, een nieuwe band oprichten, PIL, Public Image Limited. Hij maakt daar een aantal platen mee. Ik ben de band ook gaan zien in de Ancien Belgique in Brussel. Ik ben daar eerlijk in, dat was niks voor mij. Lydon verwijt dan de mensen dat zij van hem verwachten dat hij hard rock speelt, maar in feite is datgene wat hij, waarmee hij bekend is geworden en datgene dat hij bracht met zijn band The Sex Pistols, is hard rock. Het is gewoonweg dat ritme van de hard rock, een aantal akkoorden. Ik minimaliseer het niet. Als muziek vind ik dat misschien nog wel leuk en best dansbaar, maar dan die teksten daarbij. Ik sta veel te positief in het leven om daarin mee te gaan. Ik kan dat pessimisme niet delen. En vandaar dat ik ook niet zo'n grote fan ben van de pure punkmuziek. Nu, pure punk en de appreciatie die ik toen al had als 18, 19, 20-jarige, is dan bevestigd geworden door het verhaal zoals het uiteindelijk is afgelopen. Want de punk, echt zoals we hen hebben gekend van Sex Pistols en The Damned en de vroege Clash en zo verder, give him enough rope, u herinnert zich die plaat. Wel, dat duurt dus maar een aantal jaren en zal uiteindelijk ook uitmonden in een houding en in een context die door de punk zelf werd aangeklaagd. Hè? Dus de Great Swindle, het grote bedrog. Wel, de Sex Pistols gaan uiteindelijk een persiflage worden van zichzelf en gaan inderdaad, onder andere die Amerikaanse tournee die ze gaan doen alleen voor het geld. Je kan dan natuurlijk zo ver gaan door te zeggen, zoals door Johnny Rotten werd beweerd, hè, wij gaan dat geld scheppen bij de Yankees, precies om hen uit te lachen. Kijk eens, jullie geven ons al jullie dollars om ons te kunnen zien, om ons te kunnen horen, maar in feite staan wij met jullie te lachen. Ja, goed, dat zijn allemaal van die theorieën, maar uiteindelijk werd de bankrekening weer goed gevuld. Dus punk, belangrijk, ja. Als aanzet naar later, postpunk, new wave en zo verder, new wave, cold wave, al die bewegingen die dan zijn gevolgd eind jaren 70, begin jaren 80, zeker. In alle geval kan je ook niet naast het feit kijken dat waar rock and roll in 6, 7, 58, de James Dean figuren, Presley met zijn moves, Chuck Berry, die als Amerikaanse kleurling dan toch ook er gaat in slagen om die podia van de blanken te gaan kunnen bezetten. Ja. Wel, 10 jaar later gaat punk, een goeie 10 jaar later, gaat punk dan hetzelfde doen. Dat ongenoegen van de jeugd gaan uiten. Bij punk zit dat dan nog veel dieper. De rock and roll had een uiting van jeugdigheid en van wij zijn jong, wij willen wat, wij willen onze stem laten horen, wij willen meetellen en zo verder. Bij punk zit er nog een diepere onderlaag natuurlijk, sociologisch te duiden van zoals wordt gezegd in het liedje dat we lieten horen, de Sex Pistols, no future, no future for you, no future for me. Dat ja, jaren 70 volgen op die walloping 60s, die economisch een uitzonderlijk decennium zijn geweest. In de jaren 70 worden geconfronteerd met de oliecrisis, grote werkloosheid. Ja, dat speelt wel en dat wordt dan ja, tot uiting gebracht in die punkmuziek. We moeten daar oog voor hebben. Ik zeg nog eens, het is niet meteen mijn dada. Maar je kan het in de historiek van een bepaald genre niet over het hoofd zien. De Sex Pistols, God Save the Queen.

Men heeft het in de internationale rockpers soms over de rockaristocratie. Men verwijst dan natuurlijk naar bijvoorbeeld Paul McCartney of Ringo Starr, nog twee overlevende leden van de Beatles. Mick Jagger, de Rolling Stones, Keith Richards, uiteraard. Ron Wood, de levende legendes die momenteel de Rolling Stones vormen. Ja, er zijn nog een aantal andere mensen die daarbij horen natuurlijk. Maar de Who, die we daarnet draaiden, staat daar zeker bij. Hè? Klassementen zijn des mensen en klassementen zijn altijd subjectief. Want ze zijn natuurlijk altijd beïnvloed door de persoonlijke mening van diegene die het klassement heeft opgemaakt. Ook al is dat een klassement dat gemaakt is door 5000 mensen. Wanneer we praten over de grootste rockartiesten, hardrock, rockartiesten, popartiesten, moet je dus altijd opletten met die persoonlijke appreciatie. Want bijvoorbeeld voor één iemand gaat Madonna, de figuur van Madonna, totaal irrelevant zijn, terwijl Madonna voor iemand anders de persoon is die ja, in de jaren 80 toch wel de popscène heeft gedomineerd. Wat is de uitstraling van een artiest geweest? Dus al die normen. Voor mij telt dan ook altijd in hoge mate om een bepaalde popact te gaan valideren, telt ook de verkoop. Ik probeer altijd dat als criterium, of toch een van de criteria, te gebruiken. Hoeveel platen werden er verkocht door die bepaalde act? Dat is natuurlijk een bemoeilijkt de laatste jaren door het feit dat er vinyl, ja, de vinylmarkt, ja, ze bestaat nu wel weer opnieuw. Er worden opnieuw vinylplaten verkocht, maar toch niet meer in die mate zoals dat geweest is tot, laten we zeggen, de jaren 2000 in mindere mate, de jaren 90. CD's zelfs, ja, CD's worden, denk ik, nog nauwelijks verkocht. De CD-markt is totaal ingestort ook. Dus vandaag spreken we over streams, of het aankopen van liedjes via een van die streamingdiensten. Dus het evalueren van de verkoop van een bepaalde act is bemoeilijkt. Maar goed, er bestaan wel cijfers over. Wanneer je nu gaat kijken naar de verkoop, enerzijds. Twee, de bestaanstijd van een bepaalde act, die natuurlijk ook beïnvloed wordt door het feit dat mensen kunnen doodgaan, wat in het geval van de Who bij twee leden al is gebeurd. Maar dus de bestaanstijd van een act. Drie, het werk dat door die act is afgeleverd.

Bijvoorbeeld Rolling Stone doet dat vaak. Hè? Rolling Stone, het Amerikaanse popblad. Melody Maker doet dat ook, hè? Het Britse popblad. Die dus gaan grote sondages, hè? Peilingen gaan houden bij hun lezers of bij luisteraars van radiostations, waardoor je dan toch een beeld krijgt dat min of meer zou kunnen beantwoorden aan de werkelijkheid, een werkelijkheid die de werkelijkheid het kort zou kunnen benaderen. Als we dat dus, als we die criteria in acht nemen, dan staat de Who zeker in de top 10 van voornaamste rock acts ever. Hè. Je kan meteen 50 namen noemen die daar volgens jezelf ook zouden moeten instaan, maar we gebruiken dus een aantal criteria zoals ik het hier net heb uitgelegd. Nu, de Who zijn opgericht in 1964, is een Londense band, een pure Londense band. Pete Townsend natuurlijk, hè, de stichter, de gitarist ook, bekend ook omwille van zijn molenwiekend gitaarspel. Hè. Roger Daltrey, hè, de zanger. John Entwistle, de stille bassist, is vaak de bassist is vaak het stil element in een rockband. John Entwistle, die toch ook wel muziekacademie had gevolgd en in feite een hoornspeler is. Vandaar dat je op de ouverture van Tommy dat hoornspel, dat is John Entwistle die dus zijn vaardigheid op die hoorn etaleert. En dan natuurlijk de Keith Moon. Ik heb dat vroeger al eens gezegd in de Rock à la Mekera, dat graag. In mijn ogen een van de beste rockdrummers die er ooit zijn geweest. Hij slaagde erin om zijn chaotische uitstraling. Hij etaleerde een zekere chaos in zijn drumspel, maar uiteindelijk was dat allemaal zeer goed afgemeten. En was dat ja, bijna perfecte drumpartijen die hij afleverde. Hè. Wij gaan later in het seizoen nog wel een paar Who-nummers draaien. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Won't Get Fooled Again en Join Together, bijvoorbeeld Baba O'Reilly. U moet eens horen wat hij op die platen presteert. Wat we hier lieten horen was You Better You Bet uit 1981, een LP Face Value. Goeie plaat? Ja, zeker wel. Topplaat? Wel, voor een andere band zou ik zeggen ja. Voor de Who? Voor de Who was dat een goeie plaat gewoon. Ja, maar niet hun topwerk, zeker niet te vergelijken met bijvoorbeeld Who's Next van 10 jaar eerder uit 1971. Markant ook hier is het feit dat intussen, wanneer Face Value wordt opgenomen, is in 1978 Keith Moon overleden. Hè. Is overleden als gevolg van drank- en drugsgebruik allicht. Hè. Is dan vervangen geworden door Kenny Jones, hè, de drummer die toch furore had gemaakt als drummer van The Small Faces en The Faces, hè, samen met Rod Stewart en Ron Wood. Dat is toch een beetje een rockhistory die daar samenkomt. En die dan op zijn beurt, na 88, wordt vervangen door, ja, je zal zomaar heten, Zach Starkey. Hè, de zoon van Ringo Starr, Zach Starkey, die zelf ook drummer is. En in feite vandaag, voor zover dat zij nog optreden en dat zij nog opnames maken, ja de drummer is van de Who, of wat er nog van overschieten, zijn de Roger Daltrey, de zanger, en Pete Townsend, de gitarist. De Who is bekend omwille van een aantal zaken. Zij zijn zeker de drager geweest, de mededrager geweest van de beat, van de introductie van de beatmuziek in de Verenigde Staten. Even groot als de Beatles? Nee. Ook niet als de Stones, maar dat zijn dan toch wel de echte twee grote speerpunten. Maar toch ook belangrijk, hoor. De Who is constant op tournee geweest. Verkocht dus in de Verenigde Staten en elders in de wereld moeiteloos stadions uit. Ik heb de Who zelf 2 keer gezien, gelukkig maar. In nog vol ornaat, in Vorst Nationaal. Spectaculair, fantastisch. Roger Daltrey is

is een uitmuntend zanger. Hè. Goed. Dus één zaak, hun platen, denken we maar... My Generation, Hope I Die Before I Get Old, Think About My Generation. Ook toch wel zeer vroeg al zijn zij bezig met het genderprobleem in de maatschappij. I'm a Boy, het nummer I'm a Boy, u moet daar nu maar eens naar luisteren. Een individu, zoals dat beschreven wordt in die song, dat worstelt met zijn geaardheid, met zijn gender feitelijk, hè. I'm a boy, I'm dressed as a girl en zo verder. Dat zat, en dat is, pas op, dat is halfweg jaren 60, hè. Dat is dus vrij goed, vrij vroeg. Ook bekend omwille van hun optreden, ook weer al op Woodstock. Ik vind de opnames van The Who in Woodstock secundair. Ik vind ze niet hun beste werk hebben geleverd daar. Het hangt natuurlijk ook af van het moment van opname en zo verder, maar goed. De Who zijn groot omwille van hun live LP, Live at Leeds. Dat is een van de monumenten in de live-registratie van pop- en rockmuziek. Omwille van een aantal hits die ze hebben gebracht, zeker in de jaren 60. Ik heb er al twee genoemd, I'm a Boy, My Generation, zijn er talrijke. See me, feel me. En dan natuurlijk het feit dat Pete Townsend, samen met Ray Davies van de Kinks, die dat ook gedaan heeft. Maar Pete Townsend het concept, de concept-LP heeft uitgewerkt tot wat hij dan zelf gaat rockopera noemen. En hij doet dat dan uiteraard met Tommy, de plaat, waar de Who toch wel ook artistiek potten gaan mee breken. En waar dan later een film mee over gemaakt wordt, met onder andere Tina Turner en Elton John. Wij hoorden The Who, You Better You Bet, 1981 uit het album Face Value.

Thank you.

0: Ik heb het er nog net tussen gekregen voordat dat uur van de Rockwalla hier is afgelopen. Paradise by the Dashboard Light. Ik geloof niet dat ik daar nog veel duiding moet bij geven. Meatloaf en Alan Foley natuurlijk. In de video was het Carla de Vito die we zagen.
1: Dit is Urgent FM.
2: 12 uur.
1: Urgent FM.
3: Het conservatief geheugen. Met Wim Verbeke.
4: Welkom bij de 100ste aflevering van Het Conservatief Geheugen. We doen dat vandaag met een cultuurjunkie. Dag Jair Tjo.
5: Hallo, goeiedag.
4: Hoe is het zover gekomen? Waar is het zaadje geplant? Lag het op de paplepel? Waar komt al die liefde en die passie voor cultuur en muziek vandaan?
5: Ik kom wel uit een muzikaal gezin, denk ik. Mijn vader is van Aruba, Antilliaans eiland. En die draaide veel Latin muziek toen ik klein was. En mijn moeder hield heel erg van jazz. Dus ik heb de jazz via mijn moeder meegekregen.
4: Ja.
5: Met name Art Blakey.
4: Oké.
5: De Blues March, die kreeg ik toen ik 15 was. En op dat moment luisterde ik alleen maar naar harde noise en punk en wave. En toen kreeg ik Blues March van Art Blakey. En
4: ja.
5: Toen begon het jazz-virus te groeien, zeg maar. Ja.
4: 15 jaar lijkt me dan wel een goed gekozen leeftijd van vader en moeder. Want daarvoor zou het misschien te vroeg geweest zijn.
5: Ja, misschien. Ik was daarvoor ook wel met muziek bezig. En ook wel best wel fanatiek. Maar dat was dan meer gewoon de mainstream muziek van die dagen. Ja. De jaren 80. Dus Tina Turner en Dire Straits en Michael Jackson.
4: Uh-huh.
5: En toen ik 15 was, toen kreeg ik op de middelbare school een vriend die ook heel erg in de alternatieve muziek thuis was.
4: Ja.
5: En via hem ben ik eigenlijk ook zo de andere kant uitgegaan.
4: Maar je zat al bij die noise en punk en zo. Dus was dat misschien door hem dan?
5: Dat is eigenlijk via die vriend.
4: Ja, ja, ja,
5: Peter
4: ja.
5: heette die. En eigenlijk kun je het heel simpel zeggen. Totdat ik Peter leerde kennen, luisterde ik vooral naar Dire Straits en Level 42.
4: Ja.
5: En vanaf het moment dat ik Peter leerde kennen, werd het meer Velvet Underground, Pixies, Sonic Youth en all that.
4: En heb je nog een idee wat het in die muziek was dat jou dan zo aantrok of aansprak?
5: Gewoon uiteraard ja, de expressie en de energie. En ik heb wel vrij veel muziek weggedaan toen ik van Amsterdam naar Oostende verhuisde. Maar ik heb al die platen heb ik al nog. Alle cd's van de alternatieve muziek van de begin jaren 90. En dus ook PJ Harvey en Sonic Youth. En ja, dat kwam gewoon heel erg binnen. Dat was ook echt natuurlijk ook wel heel anders dan de slick sound van Dire Straits en Tina Turner en zo.
4: Ja, ik vond vooral die Level 42 dan interessant. Als je die noemt, want die hebben dan zo die fusion begindagen zo.
5: Ja, zeker. Ja. Nou, ik weet niet meer precies hoe ik aan Level 42 ben gekomen. Ik was wel echt fan. Ik had ook echt alle albums en ook alle side-projecten. En zelfs de projecten van de producer, Wally Badarou. Die had ook een eigen platen.
4: Ja, ja, ja.
5: Ik heb trouwens helaas ook al die cd's weggedaan toen ik alternatief werd. Maar ik ben wel weer in contact met de jongen aan wie ik ze verkocht heb. Dus hij wil ze terugverkopen aan mij ook.
4: Okay. Ja. Mijn eerste kennismaking met Wally Badarou, en voor Vlamingen gaat het logisch zijn, is Ik voel me goed van Johan Verminne.
5: Oh, dat zegt mij niks.
4: Daar speelt hij, heeft zo'n radiohitje, jaren 80.
5: Ja,
4: en daar
5: zitten
4: zo hele vreemde synthklanken in. En dat bleek dan die Walla Badu.
5: Geweldig.
4: Ja, okay. We hebben van een cultuurjunkie gesproken, dus er is meer dan muziek in die jaren ook al?
5: Ja, ik denk het wel. Ik heb altijd wel een liefde gehad voor geschiedenis en cultuur en boeken. Volgens mijn zus en mijn broer was het een soort van barrière die ik tegen de buitenwereld. Dus altijd wel. En ik heb ook. Ik ben begonnen met journalistiek in Utrecht. Mm-hmm. En daarna ben ik geschiedenis gaan studeren. En geschiedenis is nog steeds wel een grote passie voor mij. En vooral de combinatie geschiedenis en muziek eigenlijk.
4: Ja.
5: Dus ik heb heel veel boeken hier. En dat is eigenlijk allemaal muziekgeschiedenis. Dus biografieën van artiesten, maar ook. Ja. Wat ik het leukste vind zijn eigenlijk cultuurhistorische schetsen. Zoals er is een heel goed boek geschreven ooit over New York.
4: Mm-hmm.
5: En in dat boek lees je prachtig hoe in New York de rap scene met de salsa scene te maken had. En met de jazz scene en met de impro scene en met zelfs de hedendaagse muziek. En in New York liep het allemaal door elkaar. En dat zijn echt van die boeken die ik echt vind ik echt geweldig om dat te lezen. Ja.
4: En doe je dat op jonge leeftijd ook al?
5: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb ook alle pop-encyclopedieën van de oor natuurlijk.
4: Ja.
5: En dat was wel een ding, want toen ik ermee begon, ik denk ook ergens rond de 14e, 15e. En toen was het natuurlijk alleen de laatste editie te koop. Maar ik wilde natuurlijk alle edities hebben. Omdat elke editie verdwenen er artiesten.
4: Ja.
5: Dus ik heb uiteindelijk met veel moeite in een filiaal van de Eindhovense bibliotheek heb ik de eerste editie gevonden. En ik kan het nu wel toegeven. Ik heb toen aan de bibliotheek gezegd dat mijn schooltas gestolen was. En ik heb dat boek gehouden en de boete betaald. Maar zo ben ik aan de eerste editie gekomen. Ja.
4: Je wordt veel later programmator en cultuurjournalist. Hoe gaat dat pad daar naartoe? Je studeert geschiedenis, zeg je, en hoe rol je vandaar in de wereld waar je dan uiteindelijk in belandt?
5: Nou ja, ik heb nooit een carrièreplanning gehad. Dat is ook echt iets wat andere mensen doen volgens mij. Dus ik heb eigenlijk vrij veel gesurfd op wat zich aandient.
4: Ja.
5: Toen ik in Amsterdam ben gaan wonen in de early zeros, toen ben ik gaan werken bij een salsa tijdschrift. Overigens iemand die ik in België leerde kennen op Hoogstraat, de Antilliaanse feesten. Okay. Die stond daar zijn magazine te verkopen en ik heb hem aangesproken. En toen 3 weken later verhuisde ik naar Amsterdam. En ik ben toen eigenlijk via dat salsa-blad bij het Parool terechtgekomen. Omdat ze bij het Parool ook iemand zochten die juist wat meer over de Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse muziek schreef. Zoals ik deed toen. Ik heb toen uiteindelijk 7 jaar voor de Parool geschreven. En via het Parool, ja, als je daar dan schrijft, dan gaat het allemaal rollen. Dus toen uiteindelijk via de Parool naar de Groene Amsterdammer. En via de Groene Amsterdammer naar de VPRO. En zo heb ik heb als freelancer eigenlijk heel lang zo vooral dat gedaan.
4: Ja.
5: Veel over muziek geschreven, maar soms ook over film of over gewoon breed cultuur, zeg maar. En uiteindelijk ben ik in 2007 door Chris Keulemans, dat is een Amsterdamse schrijver. En die was bezig met de oprichting van een cultureel centrum in Amsterdam-Noord. En Amsterdam-Noord was toen nog een soort van zeer dodgy achterstandsgebied waar geen enkele Amsterdammer uit het centrum zich meldde. Maar hij had al door dat daar op het voormalige Shell-terrein, dus de Koninklijke Shell, die zat daar ooit. En dat hele gebied werd teruggegeven aan de stad Amsterdam. En Amsterdam had toen een wedstrijd aangeschreven om daar een culturele herbestemming voor te verzinnen. Mm-hmm. En Chris heeft toen op een hotelkamer in Sarajevo met een fles whisky een plan geschreven. En dat plan, hij won daarmee, dus hij mocht het gaan doen. En toen heeft hij las mijn stuk in de Groene Amsterdammer. En toen heeft hij gezegd, hij belde me op van, kunnen wij een keer koffie drinken? En toen zei hij van, ja, wil jij muziekprogrammeur worden bij de Tolhuis staan in Amsterdam-Noord? En toen zei ik van, nou, ik ken allerlei mensen die dat doen, programmeren. Ik ben eigenlijk meer journalist. Dus ik heb allerlei andere namen genoemd. En toen wilde hij nog een keer koffie met mij drinken. Toen op een gegeven moment dacht ik, ja, laat ik het maar proberen. En, ja. En toen ben ik er wel achter gekomen hoe ontzettend leuk het is om concerten te organiseren. Ja.
4: Heeft hij ook verteld wat hij las in jouw artikels die hem die keuze lieten maken om jou te bellen?
5: Ja, daar heeft hij wel ooit. Ik heb hem trouwens laatst heel toevallig, want deze zomer heb ik veel in Amsterdam gezeten, in een soort van studie- en schrijfreces in het huis van een vriend. En toen heb ik hem ook weer even opgezocht. En toen heb ik hem ook bedankt voor het feit dat hij eigenlijk na 7 jaar journalistiek heeft hij me echt in de muziekprogrammering getrokken. En als het niet door hem was geweest, dan was dat nooit gebeurd. En hij zei erover wel, ik vroeg ook nog van, hoe kwam dat nou eigenlijk precies zo? En hij zei dat toen was ik een van de weinigen die over dat soort muziek schreef. Dus je had overal wel rock, pop of klassieke of jazzjournalisten. Uh-huh. Maar weinig mensen die eigenlijk schreven over wat nu eigenlijk veel gemeenschappelijker wordt gezien. Zeg maar de oudwetse term is wereldmuziek. Er is nog geen nieuwe term behalve global misschien. Maar ik was daar toen wel een van de eerste die daar iets mee deed. Ik weet van het Parool dat ze mij daarom ook hadden uitgekozen.
4: Ja.
5: Ze zochten gewoon iemand die serieus kon schrijven over Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse muziek. Zo ben ik erin gekomen eigenlijk.
4: Maar dan, dag 1, een bureau, een computer, een telefoon en je gaat concerten organiseren. Hoe begin je daar dan de eerste keer aan?
5: Wat wel leuk is ik heb wel achteraf ook een beetje proberen te reconstrueren hoe dat dan ging. En ik denk wel, er zijn een paar mensen geweest die heel belangrijk waren in dit traject. Want ik was echt ik wist niks van muziekprogrammering, laat staan van concertorganisatie, whatever. Maar ik had wel het Bimhuis in Amsterdam, dus het beroemde jazzpodium, daar kwam ik wekelijks. En daar sprak ik wekelijks met Huub van Riel. En Huub van Riel is de directeur, artistiek directeur die dat podium echt wereldberoemd heeft gemaakt. Echt wereldberoemd, dat zeg ik niet als trotse Nederlander, maar dat is gewoon zo. Als je een New Yorkse jazzartiest bent en je wil naar Europa, dan zegt iedereen, oké, dan begin je in Amsterdam met het Bimhuis. En daarna ga je verder. En Huub heeft dat over een lange periode tot dat niveau weten te krijgen. En ik had heel vaak met hem gesprekken die niet zozeer gingen over de artiesten, maar wel over de omstandigheden waarmee die artiesten goed kunnen werken.
4: Ja.
5: Dus dat is één persoon. Een andere persoon is in Nijmegen, waar ik geboren ben. Een stad in het oosten van het land. En daar werkte een festivaldirecteur en een boeker, Wim Westerveld. Die heeft een bureau, Jazz Agency, vernoemd naar een plaat van Mingus. En hij heeft heel lang het festival Music Meeting in Nijmegen geprogrammeerd. En Wim werd ook een vriend eigenlijk. En eigenlijk hetzelfde als Huub. Ik sprak heel veel met hem over hoe programmeer je een festival en Hoe werkt het eigenlijk, muziekprogrammeren? En nogmaals, in die tijd dat ik dat deed, had ik helemaal niet de gedachte dat ik dat zou worden. Maar ja, toen Chris ineens met dat verzoek kwam, toen leek wel dingen op zijn plaats te vallen of zo. En eigenlijk mijn komst naar België is op dezelfde manier toevallig. Want ik heb, even denken, begin 2019 stuurde een Brusselse vriendin van mij een vacature door van Kaap. Kunstcentrum Kaap in Brugge en Oostende. En dat was de vacature van muziekprogrammeur. En ik had hem zo op mijn bureau liggen. Ik heb er echt zo dagen naar gekeken. En uiteindelijk 10 minuten voor de deadline een brief ingestuurd. In de gedachte van, nou, het zal wel. Maar toen kreeg ik 2 weken later een telefoontje van de directeur van Kaap. De toenmalige directeur. En of dat ik op gesprek wilde komen. Nee, de tussenstap was nog, kun je een programmavoorstel doen voor een seizoen?
4: Okay.
5: Inclusief bedragen.
4: Ja, ja.
5: Nou, dus weer 2 weken voorbij en weer 10 minuten voor de deadline opgestuurd. En toen werd ik gebeld en toen kreeg ik te horen van, ja, meneer Chong, we vonden uw voorstel erg interessant. Wilt u naar Brugge komen om te komen praten? Dus ik naar Brugge. En dat was een grote commissie met een voormalige cultuurminister in de board. En was best wel impressive eigenlijk. Maar op een of andere manier was ik niet nerveus. Ik had er ook wel echt goesting in om het te gaan doen. En ook weer zo leuk, als ik er nu terugkijk, dan merk ik, toen ik van Amsterdam naar Oostende verhuisde voor die job, dat was in november 2019, toen heb ik natuurlijk heel veel moeten opruimen in Amsterdam. Ik woonde in Amsterdam in een kraakpand en ik had daar hele grote ijzeren kasten en die zijn heel handig, totdat je gaat verhuizen. Want dan merk je ineens hoeveel troep je hebt verzameld over de years. Ik zat zo die oude artikelen door te lezen en ik zag ineens dat ik heel vaak over België schreef en ook heel vaak heel positief. Zo van alsof de Belgische cultuur veel beter was dan Nederland.
4: Meant to be.
5: Ja. Dus dat zijn wel... Ik hou van dat soort symmetrieën die je helemaal niet doorhebt van tevoren.
4: Maar, ja. Muziekprogrammator, wat doe jij? Of waar stopt het? Waar begint jouw werk en waar stopt het? Want ik denk dat veel mensen zich dat afvragen.
5: Ja, dat klopt. Ik denk dat er ook veel misverstanden zijn over muziekprogrammering. Ik moet wel een onderscheid maken, want ik was bij Kaap en ook in Amsterdam in de Tolhuistuin en later de Melkweg was ik muziekprogrammeur. Dus dat is gewoon echt het organiseren van concerten binnen een bepaald mandaat. En ook rapporterend aan uiteraard directie. En nu bij de Handelsbeurs ben ik muziekprogrammeur en ook artistiek coördinator. Dus ik moet ook zelf de grotere lijnen uitzetten. Ja. En zorgen dat het hele plaatje klopt. Dus ik ben niet meer verantwoordelijk voor dat kleine deeltje, maar voor het geheel eigenlijk. Mm-hmm. Wat heel, heel leuk is en ook een hele spannend traject geweest. Maar dus, daar kom ik later op terug. Maar ja, wat doet een muziekprogrammeur? Nou, ik denk dat de naïeve publieksvisie is dat een muziekprogrammeur de hele dag platen luistert en de mooiste uitkiest om te boeken.
4: Ja.
5: Dat is echt
4: niet
5: nee, dat is echt grote onzin, helaas. Nee, sterker nog, en dat vind ik soms wel jammer, de realiteit van heel veel muziekprogrammeurs in grote huizen, en dat hoor ik van alle collega's, Europees ook, is dat je heel vaak bezig bent met subsidieaanvragen.
4: Ja, ja.
5: Met verantwoordingen, met facturen, met administratie, met cijfers, met Excel-sheets. Dus eigenlijk heb ik al jaren dat ik merk dat ik echt muziek luister en echt een soort van mezelf verdiep in muziek. Dat doe ik op zaterdag en zondag.
4: Ja, ja, ja.
5: Want door de week is daar gewoon geen tijd voor eigenlijk. Ja.
4: Het is wel grappig dat je daarnet van die oefening spreekt waar je ook prijzen en budgetten moet bijschrijven. Ik neem aan dat je dan in Nederland die ervaring al hebt opgedaan. Want de eerste keer dat je zo'n een naam boekt, heb je dan een idee van wat heb ik ter beschikking of wat gaan die in godsnaam vragen?
5: Het is eigenlijk grappig. Ik heb eigenlijk wederom een symmetrie die ik later pas heb gezien en die misschien ik nu een beetje kunstmatig maak. Maar eigenlijk heb ik in Amsterdam heb ik eerst bij de Tolhuistuin het vak geleerd bij een culturele start-up. Inclusief heel veel naïviteit en een soort van hemelbestormers waar we zaten daar in Amsterdam-Noord en wilden cultuur brengen. En het was echt wel, ik wil niet zeggen dat het niet professioneel was, maar we waren wel allemaal beginners of zo, in die zin. En later bij de Melkweg heb ik echt gewoon het vak geleerd van iemand die het al 40 jaar deed. Dus die heeft me echt gewoon met costings leren werken. En een soort van, costing is zeg maar het model wat tegenwoordig gebruikelijk is, zeker bij pop-rock, maar ook wel in jazz. Waarbij je gewoon een berekening maakt van dit zijn de kosten, dit zijn de verwachte opkomsten, opbrengsten. Ja. En dan kun je daaruit een fee berekenen wat je kunt aanbieden aan de artiest. Mm-hmm. Dus, en dat is eigenlijk een standaard model wat overal bijna hetzelfde is.
4: Ja.
5: Dus ik had, in die zin had ik in Amsterdam wel genoeg geleerd om voor Kaap, Brugge, Oostende een goede pitch te maken. Maar het is een rare business ook, hè, de muziekindustrie. Want sowieso zit er een heel groot verschil in. Want ik heb nu bij de Handelsbeurs ook weer een collega, heel bekend in het Gentse, Erik Smout. En een andere collega, Evelien. Met z'n drieën doen we het eigenlijk in de Handelsbeurs. En Erik heeft een mandaat voor 30 pop-rockshows per jaar. En we doen met hem ook samen Boomtown, het festival.
4: Ja.
5: Maar de pop-rock manier van boeken is heel anders dan de jazz-global manier en klassiek. Bij jazz, klassiek en global is het heel gebruikelijk om eigenlijk gewoon een uitkoopsom te betalen. Mm-hmm. No matter what. Maakt ook niet uit hoeveel mensen erop afkomen eigenlijk. En in de pop-rock is het natuurlijk een veel commerciëlere wereld, in zekere zin. En dat werkt echt helemaal met costings. En dat is soms jammer, omdat je eigenlijk... Soms zou je willen dat bij pop-rock wat meer naar artistieke dingen wordt gekeken. Maar er wordt heel erg gekeken naar van hoeveel kaarten kan ik verkopen. Nou, dan rolt dat bedrag uit en dan is dat de fee en that's it.
4: Ja.
5: En dat is ook goed trouwens. Want ik vind het leuke aan de Handelsbeurs. De reden waarom ik uiteindelijk ook wel van Kaap naar de Handelsbeurs wilde. Toen die kans zich voordeed. Was omdat ik... ik denk dat de Handelsbeurs een hele mooie tussenzone is. Tussen de grotere muziekwereld waarin pop-rock. Hoe dat daar wordt gedaan. En de jazz global.
4: Ja.
5: En die werelden.
4: Ja.
5: En de handelsbeurs stijgt. Ik zeg trouwens handelsbeurs. Ik moet eigenlijk zeggen H. Maar het mag alle twee, vind ik. En de handelsbeurs heeft wel iets moois.
4: Ja.
5: We gaan trouwens naar H waarschijnlijk vanaf volgend jaar. Maar goed, dat is een detail. Maar in principe, wij zijn een zaal waarin al die werelden zich thuis kunnen voelen. We hebben een geweldige akoestiek. We hebben een infrastructuur die we op elk publiek kunnen inrichten. Dus dat zijn allemaal hele grote voordelen. En dat maakt het ook heel erg interessant. En ik dacht eigenlijk ook, kan ik nu al zeggen, een van mijn motivaties om van Kaap naar Haat te gaan, was ook omdat ik dacht van, ten eerste speel je natuurlijk in een grotere stad. Je hebt een grotere playing field. En je zit in een internationaal netwerk. Kaap was al internationaal, maar Haat nog veel meer. En het is gewoon de grotere muziekwereld. En ik had al gehoord dat de collega's bij productie en communicatie en ticketing heel professioneel zijn in Haat. En ik had er ook al roesting naar. Dat niet zo, bij Kaap was het ook zo, maar bij de Haat is het gewoon nog verfijner en nog, hoe zeg je dat, een soort van
2: next level.
5: Next level eigenlijk, ja absoluut. Ja.
4: Je had het al over die tweede pet als artistiek directeur. Zit jij dan ook stiekem al lijnen uit te zetten waar je weet waar je als programmeur mee weg kan? Of moet je dat toch gescheiden houden, die twee petten?
5: Nee, dat is wel één ding eigenlijk. Want als artistiek, er zijn trouwens verschillende begrippen voor. En ik vind zelf, ik switch er soms een beetje in, maar ik vind zelf artistiek verantwoordelijk een mooie term.
4: Ja.
5: Dus ik heb één zakelijke collega, die is eigenlijk algemeen zakelijk directeur. Die gaat over de cijfers en over het grote verhaal en over de verantwoording naar de raad van bestuur en dergelijke. Mm-hmm. Ik ook trouwens, maar dat is dan puur op artistiek niveau.
4: Ja.
5: Maar in principe, ja, de grotere lijnen die ik uitzet samen met Evelien en met Erik zijn ook uiteraard de lijnen waarmee we uiteindelijk programmeren ook. Dus het is een dubbel functie, maar het hoort wel bij elkaar. Je kan het eigenlijk niet onderscheiden.
4: Ja.
5: Ik zal nooit een programmering doen die niet past bij de grotere lijnen die we hebben afgesproken. Of vice versa, ja.

0: idee wat het allereerste liveconcert zou geweest zijn dat je hebt gezien?
1: Dat moet een Effenaar in Eindhoven geweest zijn. Mm-hmm. Dat was mijn podium voor jarenlang, tot ik ging studeren in Utrecht. Ik denk dat het of Urban Dance Squad was, of Galliano, of drie hardcore bands uit Washington DC voor 11 gulden. Eén van die drie.
2: Alle drie bespreken waard wel.
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Nou, en eigenlijk vanaf dat moment ben ik echt hooked. Dus de Effenaar was echt mijn huiskamer voor jarenlang. Ik weet nog dat het heel erg indruk maakte. Want ik had eigenlijk, ik denk dat ik in de Effenaar eerst iets van misschien wel 6 hardcore bands had gezien en concerten. En die hele cultuur daar rond. Mm-hmm. En toen, Galliano was dan de eerste zwarte act die ik zag van mijn leven. En die vibe op het podium. En het was zo cool en zo. Die London vibe was echt fantastisch. Al die kleuren op het podium. En het was ook gewoon, ik realiseerde me toen ineens van, oh ja, alle bands die ik tot nu toe heb gezien, die waren allemaal boos. Ja? Dit is een hele andere vibe.
0: Ja.
1: Dus dat was, en sindsdien, maar ik hou van alle twee, to be sure. Ik hou ook nog steeds wel echt van goede indie muziek. Hoewel ik moet toegeven dat ik wel naar de indie muziek luister die ik ken uit mijn tijd. En de huidige indie bands wat minder. Maar
2: je trekt daar dan toch al je muzieksmaak of je muziekcollectie heel breed open.
1: Ja.
2: Is wellicht nog zo, maar zitten daar toch lijnen in die vaker terugkomen, waar je sneller naar grijpt dan anderen?
1: Nou, het is altijd makkelijker zeggen waar je niet van houdt. Ik heb eigenlijk geen metal in mijn collectie.
2: Oké.
1: Okay. Ja, dat ligt me gewoon niet. Ik heb ook niet heel veel hip-hop of rap. Wat ik heb is oud, namelijk Gangstar en Public Enemy, dat soort artiesten. Mm-hmm. Daarna ben ik er een beetje mee opgehouden met het genre. Maar voor de rest, ja, ik ben heel breed. Er zijn zo'n paar dingen geweest die daar heel belangrijk in waren. Ik had, toen ik nog bij mijn moeder woonde in Veldhoven, toen ging ik heel vaak naar de platen uitlenen in de Effenaar. Er was een hippie en die had een collectie van 40.000 LP's in een dorpje in Brabant ergens. En had zelfs een aanbouw gemaakt aan zijn huis om dat allemaal kwijt te kunnen. En er was een schitterende collectie, voornamelijk free jazz, improvised music, hedendaags klassiek en ethno muziek.
2: Oké. Okay.
1: En hij had een handgeschreven catalogus met al die titels erin. En wat hij dus deed was, hij kwam één keer in de week in het FNA Café, kwam hij daar zitten als een soort van guru. Er kwamen allemaal jongetjes zoals ik om hem heen zitten. En je kon dan een formulier invullen met 5 titels. En dan kon je dus voor 1,5 gulden per stuk kon je een plaat lenen een week lang om thuis op te nemen op cassette. En een week erop kon je dan weer een nieuwe, zeg maar. Dan moest je die weer inleveren. Ja. En de grap was, ik moet er vaak aan denken, want het is eigenlijk een heel ander model dan tegenwoordig met platforms. Maar wat hij dus vaak deed was, dan schreef je 5 titels op. En dan zei hij, hij was een grumpy old man, hij was eigenlijk helemaal niet zo sympathiek. Maar dan zei hij van, Lydia Lunch, ja tuurlijk, dan moet je luisteren. Maar hij nam altijd andere plaatsen mee dan je wilde.
2: Ja.
1: Maar daardoor heb ik echt geweldige dingen ontdekt.
2: Ja, maar ik wou net vragen van, hoe maak je die keuze dan? Ja. Wat kies je in godsnaam?
1: Ja, maar hij vond zo van, nou, als je van de Velvet Underground houdt, dan moet je ook de Phillies kennen. En dan nam je de Phillies mee bijvoorbeeld, zoiets. Weet je
2: cruciale figuren wel.
1: Ik heb heel veel, ik heb ze allemaal nog. Ik heb dus echt een doos met cassettes, dat heb ik allemaal daar bij hem opgenomen.
2: Ja, niet gezegd dat je rugzak nog op de bus zat en de plaat gehouden. Ja. Als mensen het beginnen te vertellen over, ik heb die en die en die live gezien. Wie noem jij zo allemaal? We hebben jou de onmogelijke vraag gesteld om iets te kiezen, maar wie staat er op de longlist?
1: Even denken, nou, als het gaat over een diepe indruk en anekdotiek. Een artiest die ik al die jaren goed heb gevonden en nog steeds fantastisch vind, is PJ Harvey. Ja. PJ Harvey speelde ook in de Effenaar. Dat was voor haar doorbraak eigenlijk. En in mijn herinnering speelde ze in de Effenaar een half jaar later op Pinkpop. En vanaf Pinkpop was het natuurlijk boom.
2: Ja.
1: Maar PJ Harvey, die eerste plaat, vind ik echt nog steeds echt fantastisch. En ook van een maturiteit dat je denkt, hoe is het mogelijk? Ze was toen, weet ik veel, begin 20. Ja, allerlei dingen daar. Nou, ik bedoel, Urban Dance Squad was ook echt sensationeel goed. Dat kwam zo binnen. De Root Boy, die presence op het podium, dat was natuurlijk fantastisch. Ik wist echt niet wat ik zag. Allerlei dingen. No Means No kwam heel vaak in FNA langs. Dat was zo'n Canadese punk jazzband eigenlijk. Die speelde moeilijke punk. Mm-hmm. Met rare maatsoorten en zo. Ook fantastisch. Fugazi, hetzelfde. Ook geweldig. Ik zit even te denken aan andere plekken. Je had toen in Bladel, echt een super klein dorpje in Brabant, had je ook een festival. En daar heb ik ooit Letet Brulé gezien uit Cameroen.
2: Okay.
1: Die spelen Bikutsi Pop. Dat is echt zo van die hele hysterische gitaar, Afrikaanse afropop. Dat is echt ook echt geweldig. En dat kan me echt herinneren, want dat was eigenlijk denk ik ook, dat was misschien wel mijn tweede zwarte band die ik zag.
2: Mm-hmm.
1: En ook die funk speelde daar ook. Ik was ook heel erg lang in funk en acid jazz en dat soort dingen. Een concert waar ik heel erg naar uitkeek, maar wat toch een beetje tegenviel wegens totaal stoonde, dronken artiesten, was George Clinton in Paradiso.
2: Ja.
1: Daar was ik zwaar fan van. Nog steeds trouwens. Ik luister nog steeds graag naar Parliament en Funkadelic en zo. Maar toen ik ze eenmaal zag in Paradiso, na ten eerste, het concert duurde 4,5 uur. Het volume was veel te hard en het was eigenlijk gewoon niet goed. Het was gewoon een soep, mistige soep van geluid en dronken muzikanten. En,
2: Bij zo'n naam vraag ik me dan af, staan die dan in jullie documenten met een sterretje bij van, hier hoort misschien toch een disclaimer bij of zo?
1: Nee, zo werken we niet. Nee, we hebben ook niet, dat doet me wel denken aan een verhaal wat ik las toen AB zoveel jaar bestond. Een berucht verhaal over, moet ik het zeggen?
2: Dat is, ja, graag.
1: Nee, ik las het denk ik in de Humo, of het moet wel de Humo geweest zijn, of een ander blad. Maar een paar jaar geleden was AB zoveel jaar en er werden allerlei mensen geïnterviewd die betrokken waren bij de AB. En het vertelde een technieker dat hij dat de Red Hot Chili Peppers langskwamen. Dat was uit de wilde jaren van de Red Hot Chili Peppers. En wat de zanger toen op een gegeven moment deed, was ergens in de set, uiteraard waren ze naakt, op die sok na, dus een sok over de penis. En ergens in de set heeft hij gewoon die microfoon in zijn eigen reet geduwd. En wat die technieken van de AB dus zeiden in de Humo, was dat ze die microfoon in een apart kistje bewaard hielden. En dat ze die gaven aan artiesten die zich slecht gedroegen. Vond ik wel een geweldig verhaal.
2: Geen kistje in de handelsbeurs gevonden?
1: Nee, geen kistje. Nee, we hebben wel wat artefacten, maar dat niet.
2: Ja,
1: nee.
2: Van Mauro dan en zo.
1: Sorry?
2: Mauro. Dat verhaal ken ik. Ja. En bij de concerten die je dan zelf begint te organiseren, ten eerste kan je daar evenzeer van genieten. En zitten daar ondertussen ook zo memorabele momenten bij?
1: Even denken. Uiteraard het allereerste concert wat ik zelf organiseerde, dat vergeet je natuurlijk nooit. Dat was gewoon de eerste keer dat je iets organiseert.
2: Kan je daarvan genieten?
1: Je bent natuurlijk wel nerveus. En, het is ook echt een rare job eigenlijk. En het is zeker een rare job als je zoals ik angstig bent en perfectionistisch. Mm-hmm. Dan als je soms stilstaat bij wat er allemaal mis kan gaan op een dag, dan is dat is heel veel. Hè? Eigenlijk is dat een hele rare.
2: Het is een wonder dat die mensen daar geraken ook toch al.
1: Ja,
2: om te beginnen.
1: En ik heb ook ooit, toen ik in de Melkweg programmeerde, had ik Femi Kuti geboekt. En die stond in Joegoslavië. En toen was er een vulkaan op IJsland die uitbarstte. Dus het hele vliegverkeer in Europa lag stil.
2: Ja.
1: En toen heb ik uiteindelijk. De boeker die was onbereikbaar. Die nam gewoon zijn telefoon niet op. En toen heeft uiteindelijk een hele goede Melkweg collega, een producent, die heeft met heel veel moeite een bus geboekt voor de hele band.
2: Ja.
1: Maar dit is ook een schitterend verhaal. En dat zal ik ook nooit vergeten. Die bus die komt dus aan, more or less op tijd voor een hele late soundcheck. En die bus die komt aan de achterkant van de Melkweg, aan een drukke straat eigenlijk. Uh-huh. En normaal gesproken gaan dan, hij stopte aan de rechterkant. Dus normaal gesproken gaan dan de rechterdeuren open en lopen de mensen rechts de stoep op. Maar hier ging ineens links de deuren open. Dus die hele band die is super groggy van de trip. En loopt gewoon een soort van half slaapdronken de straat op. En ik dacht, ik stond daar bij de melker in de deur te kijken. Ik dacht van, als dit misgaat.
2: Ja, hallo het
1: ging net goed. Het ging net goed. Ja, my god. Wat een verhaal. Ja.
2: Ik stuurde jou de onmogelijke vraag om misschien wel het meest memorabele dat je ooit zag te kiezen. Je antwoordde, dat lukt niet, dat kan niet, dat gaat niet. Dus we weten het dat het een onmogelijke vraag is, maar je hebt er dan toch moeten over nadenken.
1: Ja, en ik heb er zeker over nagedacht. Nou, en ik ga nu natuurlijk vals spelen, want ik ga er een paar noemen.
2: Ja.
1: Maar nee, één die altijd meteen boven komt, omdat ik toen echt soort echt van de wereld was, op een manier die ik eigenlijk bijna nooit eerder en daarna ook niet meer heb ervaren, was Steve Reich, Music for 18 Musicians. Ja. In de zaterdagmatinee in het Concertgebouw in Amsterdam.
2: Mm-hmm.
1: In het bijzijn van Steve Reich. En dat was echt een soort van totale trip. Het heeft laatst in Gent gespeeld, maar toen kon ik helaas niet, omdat ik er niet was. Ja, er zijn zo verschillende dingen. Maar oké, als je me echt at gunpoint dwingt om er één te kiezen, dan ga ik er eentje noemen die vrij recent is, natuurlijk ook. Ja, dat is dan toch de Jazz Passengers. Dat is een side-project van de Lounge Lizards van John Lurie. Mm-hmm. Ik ken de jaren 80 jazzgroep. Die eigenlijk in de jaren 80 zijn begonnen als commentaar op de versteende jazz scene van die tijd. Heel erg interessant. De officiële jazzkritiek vond het ook helemaal niks wat zij deden. Die noemde het car crash jazz en punk jazz of zelfs fake jazz. En de Lounge Lizards vind ik al geweldig. Ik heb er ook veel mee met die muziek. Maar ze hebben dus een side-project. En dat heet dan de Jazz Passengers. Wat heel grappig is, dat is eigenlijk een pun natuurlijk naar Jazz Messengers.
2: We zijn met Arbleaky begonnen daarnet. Ja. Dus, ja.
1: Maar in ieder geval, de Jazz Passengers die speelden dus in New York. Je hebt in New York heb je in januari altijd een festival dat heet Winter Jazz.
2: Mm-hmm.
1: En ik ben daar door Kaap en door Handelsbus 4 keer geweest in totaal. In januari is het altijd. En dat is echt een ontzettend gaaf festival. En ook vooral omdat je daar eigenlijk echt jazz ervaart waar het vandaan komt. Ook wat anders is dan Europa. Want jazz is ook heel belangrijk in Europa. Maar het heeft wel een bepaalde ontwikkeling en een aftakking genomen in Europa die anders is dan in Amerika. En in New York heb ik gewoon heel vaak jazzconcerten gezien in context. Dus dat je bijna de enige blanke bent in het publiek. En, dat het publiek grappen maakt met artiesten. En dat het heen en weer gaat. En dat er echt een soort van... Ja, dat is geweldig. En dit was een hele mooie emotionele avond. Als ik me niet vergis, was het de Bowery Ballroom.
2: Dat vonden we ook terug.
1: Ja, zo'n beroemde punkzaal eigenlijk. En als ik me ook niet vergis, was dat het was dus een 24. En in 23 was net hun beroemde trombonist Curtis Folks overleden. Mm-hmm. En ze hadden dus van Winter Jazz hadden ze de uitnodiging gekregen om een soort van tribute night te maken voor Curtis Folks. En het was enorm regenachtig. Het waren echt torrential rains op straat. Dus het was heel rustig in de zaal. Maar de mensen die er waren, waren allemaal connected natuurlijk. Ook met Curtis, denk ik. En wat ik zo mooi vond, en ik heb een filmpje ervan gemaakt. En het is maar een minuut, maar je krijgt wel een idee van wat er gebeurde. Lucy Hollier is een jonge vrouw, trombiniste. En die heeft heel lang geschoold bij Curtis Folks, die dood was. En in dit nummer, in dit fragment, speelt zij dus trombone. En de context van een tributeavondconcert aan een legendarische trombonist. Moet je voorstellen dat je een jonge vrouw bent in een New Yorkse jazz scene.
2: Ja.
1: Dan moet je wel ballen hebben om dat te durven spelen. En ze speelt zo mooi. Het is zo bloedmooi. Maar iedereen speelt mooi. Die band speelt fantastisch. Dat is echt, echt geweldig. Toevallig vorig jaar heb ik nog met de programmator van Berlin Jazz gesproken. Nadine Deventer. En die overwoog om de Jazz Passengers te boeken.
2: Mm-hmm.
1: En een heel gesprek erover had. En ze vroegen mij van ja, je hebt ze gezien. Hoe is het? En ik uitleggen wat het is. Maar het gaat ook altijd over hoeveel mensen gaan we erop krijgen.
2: Ja, ja.
1: En daar moest ze dan toch helaas, daar moest ik ook op toegeven dat het waarschijnlijk te weinig is om het te kunnen doen. Maar ja, ik vind de Jazz Passengers echt, en lang, het is gewoon te geweldig. En eigenlijk wat ze hebben een soort van missie ook, hebben ze ook wel benoemd in interviews.
2: Mm-hmm.
1: Dat ze toen zij begonnen, net zoals de Lounge Lizards, ze wilden gewoon de humor terug in de muziek en de communicatie.
2: Ja.
1: En ik denk dat ook heel veel jazz, zeker in Europa, op een bepaalde manier hermetisch is geworden. En, mm-hmm. en voor een eigen publiek speelt van connoisseurs die weten wat je doet.
2: Ja.
1: En dat heeft ook mooie kanten, don't get me wrong. Maar ik hou ook heel erg van de jazz toen het nog echt een breed gewaardeerde publieksgenre was.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: En er zijn ook hele mooie boeken trouwens over geschreven. Mijn moeder bijvoorbeeld heeft dat nog meegemaakt. In de zin van de grote opmars van jazz was natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog. Omdat de Amerikaanse soldaten jazz meenamen. Dus het was de muziek van de overwinnaar.
2: Mm-hmm.
1: En zo die periode 45 tot en met pak een beet eind jaren 60 was jazz gewoon de muziek. En dat culturele momentum is pas voorbijgestreefd door de Rolling Stones en de Beatles.
2: Ja.
1: En waarom? Onder andere omdat zij marketingkrachten achter zich hadden.
2: Ja.
1: En er was dus een perfect storm. Want ze hadden en hippe imago's en heel veel marketing power. En er was ineens de babyboomer generatie. Jonge mensen met veel geld te besteden. Ja. En vanaf dat moment, toen was het eerst pop rock en daarna werd het disco. Maar in ieder geval daarna heeft jazz nooit meer dat momentum gehad.
2: Mm-hmm.
1: En het gaat mij niet om dat momentum, maar ik vind er wel iets heel moois in zitten dat heel veel jazz uit die goede tijd, de golden era, heeft een enorme communicatieve kracht. Een soort van wil communiceren, wil met het publiek iets bewerkstelligen.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat vind ik heel mooi. I can't get you out of my mind. I can't understand it. Though each time I try to fight it, I find I'm lonely inside.

do to be free. I can't break away, 'cause you're all

0: Je hebt het er nog over gehad. Het zal nog wel te sprake komen. Het is een bindmiddel, muziek sowieso, sociaal bindmiddel. Ja. Maar dan hebben we hier nog eens die humor ook. Lijkt me eigenlijk ook nog wel een versterkende factor daarin. Want je hebt een extra palet ineens boven te halen.
1: Ja, het is natuurlijk tricky, want je wil ook niet een soort van clownerie doen als band. Maar ik denk ook van... Dat concert van Jazz Passengers was gewoon op allerlei niveaus en lagen betekenisvol voor mij. Omdat ik gewoon... er is trouwens ook... Ik kan het ook nog wel naar je sturen. Roy Nathanson van de Jazz Passengers heeft een stukje tekst geschreven over die avond. Wat het uitgangspunt was en wie Curtis Fox was. Ja. En dat is super mooi, omdat dat gaat ook echt over Brooklyn en over community en over de gemeenschap van... Dat is eigenlijk het mooiste wat er kan gebeuren als je een gemeenschap hebt van muzikanten en publiek. Daar hebben we het vaak ook bij in de Hansbus over. Van wat is nou uiteindelijk de defining ding wat wij doen? Mm-hmm. Dat is live muziek, onherhaalbaar, in het moment en met mensen erbij. En dat kun je nooit evenaren. Dat bleek natuurlijk heel duidelijk in de coronatijd.
0: Ja.
1: Toen met al de streaming gedoe, dat was gewoon natuurlijk niet hetzelfde.
0: Je spreekt daar net over het intieme karakter van die avond. Ja. In verband met die persoon die ze eren. Dan hebben we toch die humor. Blijft dat wat in balans? Of?
1: Ja, zeker. Nou, het was ook wel een bepaalde lichtheid. Wat ook in dit stuk heel duidelijk mooi naar voren komt. Mm-hmm. Die YouTube dan. Is dat... er zit ook een soort van... Wat jij zei, er is een hoek af. Het is ook wild. Er zit ook impro in, maar...
0: Ja.
1: Ik heb het heel vaak over improvisatiemuziek. En ik vind eigenlijk improvisatiemuziek het mooiste als het in balans is met groove. Of met toch iets van melody of harmony. Als het helemaal Schots geschreven wordt, dan dat kan ook heel mooi zijn en intens. Maar dan dat is meestal niet heel lang vol te houden.
0: Ja. We zien bij hen namen als een Jeff Buckley opduiken. We zien ook Debbie Harry opduiken.
1: Ja.
0: Ik vond een clipje waarin ze Reunited coveren. Zijn er dan toch puristen die de neus optrekken van wat wordt dit hier nu allemaal? Wordt het niet wat te licht en wat te,
1: ja,
0: te poppy?
1: Ja, ik denk dat ze hebben daar ook wel veel kritiek op gehad. Maar
0: dus dan expres zoeken ze het een beetje op waarschijnlijk.
1: Ja, misschien, het is ook misschien een beetje New York attitude. Hè? Zo van wij doen het anders. Maar wel op een sympathieke manier, vind ik. Maar ja, ook er is trouwens ook een, dat zal ik jongeren even sturen. Een van mijn YouTube's die ik waarschijnlijk het meest bekeken heb, is The Lounge Lizards bij David Letterman. Ook denk ik ergens 88 of 89 of zo. Met een furieuze Mark Ribot. Die echt door alle grenzen heen gaat. Maar echt fantastisch.
0: Ja.
1: Maar wederom, er zit wel een funk groove onder.
0: Ja.
1: En het grooved wel. Ja. Dus het is niet helemaal out there.
0: Ja.
1: Overigens, ik klink nu misschien een beetje negatief erover. Ik hou ook echt wel van die hele out there muziek. Maar dat is gewoon, daar moet je ook wel aan toe zijn. En wat ik er goed aan vind, is dat het compromisloos is.
0: Ja.
1: Want als het goed is, dan is het meteen heel erg goed. Dan ga je het nooit meer vergeten. Maar als het slecht is, dan sta je jezelf echt... denk je echt van, ik wil dood en ik wil weg. En,
0: ja. Ik ben blij dat je Mark Ribot aanhaalt. Binnenkort in Handelsbeurs. Jij komt wel eens bij zo'n mensen aan de kleedkamer kloppen, denk ik dan.
1: Ja.
0: Is Jair dan een beetje starstruck? Of hoe gebeurt dat, die contacten?
1: Ja, en ik heb overigens ook over Ribot wel weer een maf verhaal.
0: Zijn er normale verhalen over Mark Ribot?
1: Nee, ik denk het niet. Nee. Ik heb ook zijn boekje, zijn herinneringen is ook echt
0: zalig.
1: Vrij hard, wat hij schrijft ook wel. Maar ik heb toen ik studeerde, zag ik een keer wederom België. Ik studeerde in Utrecht en ik was met een vriend al helemaal dol op Ribot. Ik had ook al zijn oude obscure albums en zo. En toen zag ik ineens dat hij solo zou spelen in Eeklo in België. Mm-hmm. In de N9 Villa.
0: Ja.
1: En ik had echt zoiets van, ten eerste, waar ligt Eeklo? En ten tweede, wat is de N9 Villa? En ik kreeg die vriend zover om mee te gaan, Maarten Jan. En we zijn met z'n tweeën toen naar Eeklo gegaan.
0: Mm-hmm.
1: En gesproken met het echtpaar wat dat toen programmeerde. En ook ontdekt hoe dat gelukt was. Want blijkbaar had Ribot, die speelde toen bij een dansvoorstelling in een van de grote steden. Of in Brussel en Gent.
0: Okay.
1: En op de off days kon hij dan in Eeklo spelen. Zo ging dat toen. Omdat ik daar dan toch was en we waren vroeg gearriveerd. Toen dacht ik van, dan ga ik toch een poging doen om te interviewen. En dat interview ging verschrikkelijk. Hij was echt een totale asshole. Echt niet te harde gewoon. Een enorme attitude. Je kent die verhalen van Lou Reed, hè? De jaren 70. Nou, zoiets was het eigenlijk. En ik zal ook nooit vergeten, ik werd steeds nerveuzer. En ik dacht, oh god, het is helemaal mislukt dit. En op een gegeven moment zegt hij... achter mij komt er een vrouw binnen, zijn boeker of manager. En toen zei hij zoiets van... hey, hello, are you here to rescue me from the journalist? En daarmee was het interview afgelopen. Dus, goed. Maar de grap was toen, even later toen... Ik weet niet eens waarom, misschien om een soort van slijmerige last gesture. Maar toen even later vroeg aan hem of dat hij mijn cd's kon signeren. En ik had echt zo'n stapel. En toen was hij ineens van, huh? Hoe kom je daar aan? Die heb ik zelf niet eens. Weet je. Nou, zo.
0: Ja.
1: Toen werd het nog een soort van, maar ja. Dus,
0: En wat ga je doen in november? Ga je aankloppen aan de kleedkamer? Of
1: Hij zal zeker langskomen, ja. Ja. Maar, ach ja. Hij heeft ook wel eerder in Hans Bus gespeeld. En ik hoor dat hij sadder but wiser is. Dus het zal wel goed komen.
0: Ja. Je verwijst nu opnieuw naar jouw kast achter je. Vol met die biografieën en die boeken. Is het voor jou nodig om die boeken bij die muziek te hebben? Of merk je toch dat het al wat je perceptie kleurt over die muziek? Heb je die informatie echt nodig om van die muziek te kunnen genieten?
1: In principe natuurlijk niet. Ik moet ook ineens denken aan een oude discussie in de klassieke muziek. Van moeten we nou wel of niet concerttoelichtingen schrijven?
0: Ja.
1: Er zijn mensen die vinden dat je dat juist niet moet doen. Omdat dat een soort van elitarisme veronderstelt.
0: Ja.
1: Terwijl ik ook denk van, als ik Mahler 8 hoor. En dan van tevoren hoor dat hij die geschreven heeft om indruk te maken op een vrouw die bijna verloren had. Dan dat maakt het toch anders.
0: Ja.
1: Dus, ik denk eigenlijk wel. Ja, tenminste. Ik vind het een extra betekenislaag toevoegen als je weet waar het vandaan komt. En ook, ik heb bijvoorbeeld ook, die kan ik wel aanraden aan de luisteraar. Philip Glass, die heeft zijn memoirs geschreven. En dat is echt een ontzettend mooi boek. En niet alleen schrijft hij heel mooi over hoe hij zelf in de muziek is gerold. En zijn vader handelde in klassieke platen. Echt een heel mooie anekdote ook, zegt hij van. Hij had een winkel in Baltimore voor klassieke LP's. En het bekende repertoire, Mozart, Bach, Beethoven, dat liep allemaal als een tierenlier. Maar hij had ook een bakje met hedendaagse componisten en dat liep dus voor gemeten. En dan schrijft hij heel mooi dat hij dus met zijn vader die platen mee naar huis nam. En dat ze met z'n tweeën die platen gingen luisteren. En dat ze op die manier de hedendaagse muziek hebben leren waarderen.
0: Ja.
1: Echt heel mooi. Maar dat vind ik gewoon heel mooi. Ik hou ook vooral denk ik van biografie. Dus ja. Van door de lens van een leven een bepaalde stad of cultuur zien. Daarom is dat boek over New York ook zo goed. Het speelt geen rol in boekingen, to be sure. Hè? Ik bedoel, ik ga niet een artiest boeken omdat hij een goed boek heeft geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik vind het wel een hele, voor mij, wezenlijke. En ook trouwens, ik moet er ook direct bij toegeven. Ik ben zelf volledig geen muzikant. Ik kan geen noot lezen en geen noot spelen. Dus eromheen lezen is voor mij wel een soort van.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik toch wel heel prettig.
0: Mm-hmm. Het was 12 januari 2024. Jair Tjong is in New York. Beroepshalve dan? Op dat
1: ja,
0: moment?
1: Beroepshalve. Ja,
0: okay. Maar het is geen showcase, het is wel degelijk een normaal festival?
1: Nee, of? Het is wel een showcase festival, maar het is eigenlijk, okay. Ik ken ook heel veel mensen die jaarlijks gaan. Het is heel, ten eerste, het is $45 per nacht of zo. En mm-hmm. voor dat bedrag krijg je dus 40 concerten, die je natuurlijk nooit allemaal kunt zien, maar wel allemaal op loopafstand mm-hmm. In Brooklyn en in Manhattan. En ik ben voor het eerst notabene toen ik net in Oostende woonde en bij Kaap werkte. Toen vond mijn toenmalige directeur dat ik absoluut naar New York moest gaan. En ik had zelfs iets van, ik ben net uit Amsterdam verhuisd. Ik moet nog even landen in Oostende. Ik weet het eigenlijk niet. Maar goed, ik ben toen wel gegaan en het is echt een heel gaaf festival. Ook, ook om de reden die ik net zei. Je ervaart jazz in de context waar het vandaan komt.
0: Ja.
1: Maar het is op loopafstand, het is betaalbaar. Het is ook echt, het is een geweldige scene ook in Manhattan. En dat zeg ik wederom niet als Nederlander. Maar wat ik ook heel mooi vond om te merken is dat, zeker in Manhattan, daar voel je bijna de Nederlandse geschiedenis ook.
0: Ja.
1: In de zin van, er zijn ook bepaalde straten die echt enorm veel referenties naar Nederland of naar Holland of naar whatever hebben.
0: Ja.
1: Nee, maar je kan daar ook, weet je wel, je ziet daar, Mark Ribot speelt daar dan een art gallery
0: mm-hmm.
1: voor een publiek van 60 man. Maar dat is natuurlijk fantastisch als je dat kan zien. En ik heb ook toen, ik heb er ook echt mooie dingen vandaan gehaald. Dus ik heb de Zuid-Afrikaanse pianist Ndunduzo Makatini. Die speelde ook in een gallery.
0: Mm-hmm.
1: Echt zo voor een hedendaags kunstwerk voor 60 mensen. En ik heb hem daar voor het eerst gezien en daarna voor Kaap kunnen presenteren in Brugge ook. Dus dat is echt een. Maar ik moet zeggen, ik ben nu, ik ben afgelopen jaar niet geweest. Er is ook een discussie onder Europese jazz-programmatoren. En heel veel mensen gaan niet meer vanwege Trump.
0: Ja.
1: Heel simpel. Ik kon het voor mezelf niet verkopen om in een land te wonen waar zoveel mensen worden opgepakt en verdwijnen. Zonder dat iemand er iets van weet. Ik heb het nu over de Mexicanen uiteraard.
0: Ja.
1: En mijn familie woont in Amerika. Ik heb een zus, die woont daar met drie kinderen. En die kinderen zijn deels Mexicaans. En het is veel erger dan we hier lezen en horen.
0: Mm.
1: Er verdwijnen echt mensen.
0: Okay.
1: En wat ICE doet, we kennen hier de excessen, maar het is veel erger dan wat we hier in de pers zien. Dus ik vond het onverkwikkelijk om dan te denken dat ik daar tussen zou gaan lopen. En uiteraard is New York anders. En New York heeft godzijdank een burgemeester die mm-hmm. Echt wel tegen Trump is. Maar ik vond het nog steeds moreel niet kosher om nu naar New York te gaan.
0: Merk je het ook aan muzikanten en acts dat het
1: anders
0: is dan vroeger om hen naar hier te krijgen?
1: Ja, er zijn sowieso heel veel Amerikaanse jazzartiesten die echt naar Europa gaan om te overleven. Omdat mm-hmm. De subsidiegelden in Europa zorgen ervoor dat ze hier eigenlijk veel beter worden betaald dan in Amerika. Dus er zijn heel veel jazzartiesten die bijvoorbeeld in cafés spelen voor de deur in New York. Maar in Europa voor zieke zalen en dan een normale fee krijgen. Maar ik merk wel, ik heb ook één artiest gehad in de handelsbeurs. Amir Taki Dambi, een Indiaanse zangeres.

0: echt drie jobs en drie kinderen. En die zijn ook permanent occupied met andere dingen, denk ik.
1: Ja.
0: Het is ook moeilijk, hè, want Amerika is natuurlijk ook zo groot. En Amerika is niet alleen maar Trump, maar het is wel heel veel Trump. Maar ja. Er zijn natuurlijk echt pockets of resistance.
1: Mm-hmm.
0: En steden en gemeenschappen die echt wel proberen verzet te doen. Maar ik heb trouwens wel ook hiermee samenhangend. Ik merk wel dat ik de Amerikanen die bij ons over de vloer komen om te spelen in de handelsbeurs.
1: Mm-hmm.
0: Daar heb ik al een paar keer meegemaakt dat zij bepaalde dingen zeggen. Tussen nummers door of aan het begin van het concert. Wat mega bij mij binnenkomt. Omdat het echt gaat over... Er zit een nieuwe soort van urgentie in die muziek.
1: Ja.
0: Want het gaat echt ergens over. Ze vechten echt ergens tegen. En zeker jazz is gewoon hoe je het went of keert. Ik bedoel, wat ik al zei. In Europa heeft de jazz een aparte aftakking genomen richting impro. Wat doorgaans een vrij blank publiek is. Maar jazz is van origine natuurlijk super multicultureel.
1: Mm-hmm.
0: En intergenerationeel. En inclusief. Al die mooie dingen die we allemaal, althans die ik nastreef. Dus alleen al het feit dat jazzmuzikanten nu bij wijze van spreken optreden is al een soort van statement in een cultuur waarin Trump het hoogste woord voert.
1: Het woord subsidie is gevallen met het verhaal van Europa tegenover dat van Amerika. Kaartjes kopen wordt alsmaar duurder, of zo lijkt het dan toch. Uiteraard wordt alles ook duurder. We zitten nu heel actueel met subsidievragen rond cultuur. Hoe zie jij die toekomst daarvan tegemoet?
0: Nou, dat wordt wel moeilijk. Ik ben met mijn collega Evelien dit weekend, afgelopen weekend, naar de European Jazz Conference geweest.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een jaarlijkse bijeenkomst die zo door Europa reist. Dat was dit jaar in Keulen. En ik heb daar vooral ook kleine onafhankelijke boekers gesproken. Gewoon mensen die echt vanuit passie proberen concerten te organiseren, tours te organiseren en... Een daarvan die werkt ook met Amit Akidambi. En in januari doen we Uxen. Dat verkoopt zij ook. Maar als ik haar spreek, dan zij is het dus een zelfstandige. Ze heeft geen enorm budget of kapitaal onder zich of achter zich. En als ik haar hoor, dan wordt het echt heel erg moeilijk de komende jaren om het rond te krijgen. Alleen omdat vliegtickets gewoon onbetaalbaar zijn.
1: Ja.
0: Dus dat is echt wel een probleem. En er zijn natuurlijk ook wel gesprekken onder Europese grote zalen van... Hoe gaan we hiermee om? Ik heb zelf ook wel eens gedacht van moeten we bij handelsbeurs misschien meer op Europa gaan mikken de komende jaren.
1: Ja.
0: Ook trouwens vanuit ecologische overweging.
1: Ja.
0: Maar daar zijn we niet over uit. Er zijn ook mensen die, dat vind ik op zich ook wel interessant. Er zijn ook mensen die zeggen dat je juist nu met Trump wel de juiste Amerikaanse jazzartiesten naar Europa moet halen. Als support. En daar zit natuurlijk ook wat in.
1: Ja.
0: Dat is ook belangrijk. Ja.

moeten even voor de sensatie en de luistercijfers schakelen, Jair. Terwijl we bij dat onderwerp zijn, ik weet niet of je het mag vertellen of wil vertellen. Wat is de duurste act die je ooit hebt geboekt? Je hoeft,

0: Om geen naam te noemen, maar misschien een prijs dan of zo? Of, ik weet het niet. Of wat kan je, of wat mag je vertellen?
1: Nou, nee, ik ga geen prijs noemen. Nee, ook geen namen. Nee. Maar het is, en het is ook niet spectaculair of zo. Maar het concertorganisatie is wel echt een beroep met zo'n bepaalde kennis die je moet hebben ook. Mm-hmm. En ik denk dat er wel vrij veel misverstanden over bestaan.
0: Ja. Over, ik zal het anders vragen. Wat is de grootste productie die je ooit hebt geboekt, waarvan je dacht van, wow, wat brengen ze hier allemaal binnen?
1: Dat vind ik ook een moeilijke.
0: Of in de Global moet je dan toch wel eens exotische instrumenten proberen te laten stemmen die hier niet gekend zijn of zo?
1: Nou, ik heb in de Melkweg ooit een avond gehad rondom gypsy muziek. Die was georganiseerd door een Duitser die ook een label had, Asphalt Tango. Heel goed label. En toen hadden we onder andere Esma Redzepova, die is inmiddels overleden helaas, maar een hele goede gypsy zangeres. En dat was een dure productie, maar er waren ook 3 bands. En het was ook echt zo'n soort van gypsy-staal avond. Rommelig chaotisch. Heel gaaf, maar ook wel... De melkwegproducenten werden daar wel een beetje gek van. Dus dat was wel... Ja, dus dat misschien die... Maar wat ook een groot verschil is... Je hebt zeg maar de pure receptieve werking van de concerten. De bands die voorbij komen. Ja. En die in principe zet je die op het podium. En daarna zijn ze weg. En wat we bij Handelsbeurs ook steeds meer doen, is meer co-producties en echt dingen in gang zetten.
0: Ja.
1: En mijn collega Evelien doet dat ook veel. Die heeft ook een kindervoorstelling co-geproduceerd. En dan komt er veel meer bij kijken. Dan ben je ook, dat zijn trajecten die veel eerder beginnen met veel meer gesprekken en veel meer budgettering en et cetera.
0: Ja. Die Jazz Passengers, 12 januari 2024. Wat maakt voor jou een goed concert to court, Jair?
1: Uiteraard hebben we daarbij... ook heel veel gesprekken over intern. Dat klinkt misschien obligaat, want dat zou eigenlijk altijd zo moeten zijn, maar dat is niet zo. Wat ik heel belangrijk vind, is dat muzikanten op het podium echt met elkaar communiceren.
0: Mm-hmm.
1: En als het kan ook plezier hebben.
0: Ja.
1: En om een voorbeeld te noemen, afgelopen weekend was er in Keulen op de jazzconferentie was er één groep van een Berlijnse slagwerkster. Evi Filippou heet ze. Uit Berlijn, maar Grieks eigenlijk. En die had een collectief, 8-9 mensen op het podium, in een soort van ook een niet-hierarchische setting, dus zo dat ze naar elkaar konden kijken. En er zat groove in en die hadden zoveel plezier. Het was echt fantastisch. En het was niet saai. Het was geen standaard groove, het was geen standaard funk.
0: Mm-hmm.
1: Maar het was wel heel erg aanstekelijk. En ze draaien, ik denk dat het is uiteindelijk allemaal basic psychology. Als je als publiek voelt dat de band het heel erg naar zijn zin heeft, dan dat slaat over naar, en dan krijg je een soort van, hoe zeg je dat? Ontwikkeling naar boven.
0: Ja.
1: Maar ja, je hebt soms ook dingen... Ik zal ze niet noemen, maar ik heb in Brussel... Een tijdje geleden was er dan een legendarische postrockband... die voor het eerst bij elkaar kwam. En ja, oude mannen die het podium op sukkelen... en elkaar niet eens aankijken en elkaar niet eens begroeten.
0: Ja,
1: toen dacht ik wel van... dat had hem toch niet of zo.
0: Kijk je trouwens ook eens naar het publiek? Draai je wel eens om? Kijk
1: ja,
0: eens naar...
1: heel vaak. En dat is een beetje beroepsdeformatie. Ja. Ja. Ik vind dat ook wel heel belangrijk, toch?
0: Mm-hmm.
1: Daarom hou ik denk ik ook heel erg van afro en Cubaanse dingen. En, kijk, Hoogstraten, Antilliaanse feest. Ik ben nu al, moet ik toegeven, een paar jaar niet meer geweest. Maar ik ben er ooit jaren geweest. En ja, de Latijns-Amerikaanse manier van muziek beleven... met heel veel percussie, slagwerk, heel veel blazers.
0: Ja.
1: Heel veel zangers. En allemaal communicatie. Allemaal met publiek. En... ik moest ook denken, dat was ook echt een second best. Of misschien wel een gedeelde eerste plaats. Maar ik heb op Winter Jazz heb ik ook met mijn collega Benny van Kaap. Heb ik een keer een avond gezien. En die hele avond was gemaakt rondom de zaal waar het zich afspeelde. Het was een zaal in Brooklyn. Dat was een zaal die blijkbaar in de jaren 70 heel beroemd was. Omdat ze daar niet alleen funk deden. Funk, soul en jazz. Maar ook eigenlijk bijna alles. En die hele avond was een ode aan die zaal eigenlijk. En het was een hele grote line-up en ook hele grote namen. Onder andere Shabaka Hutchings. Maar dat was ook zo mooi. Die zat dus echt in een hoek fluit te spelen. Zonder spot op hem. En dat was zo'n mooie collectieve avond. Er gebeurde alleen maar... Nou ja, Benny en ik waren altijd helemaal emo aan het eind van de avond. Er gebeurde zoveel. Mm-hmm. Het was zo warm. Het was echt een warm bad. En stonden Benny en ik te kijken naar een vrouw. Die stond naast ons echt... onafgebroken 2 uur lang te tekenen. Niet 1 keer heeft ze de smartphone gepakt, maar ze had een witte dummy en ze was aan het tekenen. Ja, echt fantastisch. En ook ja, de manier waarop op een gegeven moment ging ze een Afro-Cubaans ritme spelen en de hele zaal klapt het gewoon perfect mee. Dan weet je gewoon, Ja, dan zit je in het hart van die cultuur of zo. Dat is echt geweldig. Ja. Daar hou ik wel heel erg van, dat soort dingen.
0: Bereiken reacties van het publiek jou ook? Komen mensen tot bij jou ook? Om te bedanken bijvoorbeeld?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Zeker in de jazz heb je altijd knowledgeable men, zeg maar.
0: Ja.
1: Mannen die dan meteen afloop naar toe komen om te zeggen wat ze allemaal vinden. Dat is ook wel heel leuk. Er zijn ook wel mensen die heel veel zien ook trouwens, hè, vaak. We krijgen ook wel e-mails binnen, soms ook klachten, uiteraard. Soms ook klachten waarvan je denkt, die heeft echt op een andere aan te staan dan ik. Maar tot mijn grote verbazing, een tijdje terug hadden we een samenwerking met Made in China. Dat is een Chinees filmfestival hier in Gent. Mm-hmm. En we hadden een creatieopdracht gegeven aan een Chinese muzikant op een traditioneel instrument, maar die dan wel ook heel modern speelt, contemporair. Samen met Jeroen van Herzelen uit België. En het was eigenlijk heel geslaagd. Ze hadden ook een week bij onze residentie gezeten. Het was een optreden dan op het festival. En zij zelf waren er heel erg tevreden over. Maar de mensen in het publiek eigenlijk over het algemeen ook. Maar toen kregen dus na afloop kreeg ik een mail binnen. Van een hele zure mail. Van een hele lange mail ook. Van wat het allemaal verschrikkelijk was. En je kon duidelijk zien dat de Chinese muzikant het niet naar haar zin had. Nou ja, ze heeft ons uitvoerig bedankt. Echt wel meerdere keren. En ja, dat soort dingen gebeuren ook. Maar dat hoort erbij. Dat is ook goed. Ik weet niet. Ik vind het ook wel iets moois hebben dat mensen zoveel... Dat ze toch blijkbaar zo belangrijk vinden dat ze dat toch in de pen klimmen. Dat.
0: We hebben het elke week hier over concertbeleving. En mensen zeggen ook wel eens van, ja, maar die dag was ik er misschien niet klaar voor. Of was ik er niet aan toe. En misschien die andere dag blijft een herinnering beter hangen. Dus ook niet, elke dag is niet dezelfde natuurlijk voor om in die beleving te gaan.
1: Nee, en wat moeilijk is, denk ik, en ook weer niet. Maar wat dan, het is natuurlijk wel zo, ja, het is zoals met alles. Als je heel veel eet, dan heb je ook steeds betere smaakpapillen waarschijnlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Als je goed heet tenminste. Maar het is natuurlijk wel zo dat ik en mijn collega's hebben natuurlijk zoveel concert gezien. Dat ik wel vrij snel kan horen of dat iets mij gaat raken of niet.
0: Ja, ja.
1: Dus bijvoorbeeld op showcase festivals.
0: Kan je het na 5 minuten al weten.
1: Ja, dan heb je echt wel genoeg informatie binnen. En het is ook zo, hè? Ik bedoel, het is niet alleen per dag anders, maar ook per mens en per uur waarschijnlijk.
0: Ja,
1: dus,
0: absoluut.
1: Dus, dat maakt het ook wel heel mooi, denk ik.
0: Ik heb nog een rotvraag, Jair, voor mensen die veel concerten hebben gezien. Ik steek jou even in een teletijdsmachine. Jij mag die knoppen zelf bedienen. Een concert waar je niet bij was. Waar wil je bij? Of waar wil je naartoe?
1: Oké, okay, ga ik niet al te lang nadenken. En de eerste die in me opkomt is Jimi Hendrix, New Year's Eve 1970. Band of Gypsies, die plaat. Met onder andere Machine Gun. Ja, die plaat, dat is een live plaat. En dat is echt zo fantastisch. Hoe dat...
0: Ik ben nu aan het denken aan de namen waar we mee begonnen zijn. Brengt dat nu al jouw muzikale werelden bij elkaar?
1: Zeker zijn wel. Er is trouwens een heel mooi verhaal van Jules Dilder over Jimi Hendrix. Uit een bundel verhalen. Hij schrijft dat Jules Dilder was als een jonge dichter. Hing hij rond in de tv-studio's van Hilversum in Nederland. Mm. En Jimi Hendrix heeft één keer op de Nederlandse televisie opgetreden. In een teenager-programma.
0: Yeah.
1: Speciaal voor teenagers. Dus in de jaren 60 uiteraard. En Jules Dilder was erbij. En die heeft na afloop Jimi Hendrix uit de studio geplukt. En waarschijnlijk onder de belofte van veel drugs meegenomen naar Rotterdam. Maar wat ze dus gedaan hebben. Ze hebben dus de hele nacht in het huis van Jules Dilder naar oude jazzplaten geluisterd. En Jules schrijft dus dat Jimi Hendrix wilde een jazzplaat opnemen. Maar dat werd hem verboden, want hij was een rockartiest. Mm-hmm. En had als een rockartiest bekendheid en succes. En het werd hem gewoon met zoveel woorden gezegd, nee, dat kan niet. Ja. Dat vind ik zo'n tragisch verhaal. En ook zo'n mooi verhaal. Ik zie het helemaal voor me dat Jimmy en Jules samen in Rotterdam die jazzplaatjes van Jules Dilder uit luisteren. Dat vind ik echt wel geweldig. Daar had ik heel graag bij willen zijn, dat moment. Ja.
0: Wil jij nu vooral... niet de persoon zijn die nee zegt tegen een residerende artiest en gewoon vrij spel wil geven? Of
1: hoe bedoel je?
0: Dat we daarvoor Jimi Hendrix krijgt die nee.
1: Oh zo, ja.
0: Wil je nu
1: ja.
0: vooral de, ja, nee, maar zo'n
1: dat,
0: beslissing?
1: Ik vind dat echt schokkend, want dat is niet alleen racistisch en discriminatoire, maar ook dat geeft ook aan hoe... Er is ook een heel goed boek verschenen over Impulse Records. En dat staat ook in dat een van de succesfactoren van Impulse Records was dat ze gewoon echt 100% artistieke autonomie aan de artiest gaven.
0: Ja.
1: Wat helemaal niet gebruikelijk was. Sterker nog, heel veel jazzmuzikanten moesten gewoon een x-aantal snelle songs opnemen op een plaat. Een paar ballads. En het lag allemaal vast. Dan had de artiest helemaal niks over te zeggen.
0: Ja.
1: Nee, wij proberen wel bij de handelsbeurs uiteraard wel muzikanten maximaal te faciliteren. Ja. Ja.
0: Ik ga jou een heel fijn seizoen wensen. Ik ga jou nog heel veel mooie seizoenen wensen als muziekprogrammator. Keep up the good work. Dankjewel, Jair Chong.
1: Dankjewel voor de vraag. Leuk, was leuk.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Kredietbeoordelaar Moody's verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. Dat blijkt uit een nieuw rapport. In april voerde Moody's al een ratingverlaging door van uitstekend naar goed. Dat betekent dat de overheid meer rente moet betalen op leningen. Moody's waarschuwt ons land wel voor de stijgende schulden. Het roept de federale regering daarom op om snel een begrotingsakkoord te vormen. Intussen komt het kernkabinet van de federale regering om 3 uur vanmiddag samen over die begroting. Premier De Wever zoekt 10 miljard euro besparingen en de deadline van dinsdag komt al maar dichterbij. Gisteren sprak hij nog 1-op-1 met zijn vicepremiers, maar veel progressie was er niet, dat zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Dan zie je dat het misschien wel het plan is van premier De Wever om de MR te gaan isoleren. Om druk te gaan zetten op MR als enige partij die nog een fundamenteel bezwaar heeft tegen de aanpak van De Wever. In de hoop dat er daar wat getwijfeld wordt en misschien toch nog een ja kan komen op de plannen van De Wever. Maar dan onderschat men allicht wel Georges-Louis Boucher.
2: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Op een campagnebijeenkomst in de VS heeft president Trump uitgehaald naar Noorwegen. Aanleiding is de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede gisteren. Die ging naar een Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste en dus niet naar Trump. En dat zinde hem niet.
4: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision.
2: Ook vorig jaar greep president Trump al naast de Nobelprijs voor de vrede. In Panama zijn verschillende gewonden gevallen na de zware aardbeving gisteren. Die had een kracht van 7,7. Het is niet duidelijk hoeveel gewonden precies. Er is wel veel schade. Wegen zijn verwoest en heel wat gebouwen zijn ingestort. Volgens lokale media zijn er voorlopig wel geen doden. Ook de tsunami-waarschuwing is intussen opgeheven. En de Nederlandse Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. In Australië kon ze pas in de slotfase wegrijden van haar Duitse concurrente Rosa Kleuser. Vos pakte ook al 8 wereldtitels in het veldrijden en 3 wereldtitels op de weg. Ze is 39. De dag start wisselend bewolkt, daarna kans op enkele buien bij maxima tot 16 graden. Morgen start zonnig, daarna wisselend bewolkt en kans op neerslag bij zo'n 15 graden. Vanaf maandag zachter, maar er blijft wel kans op regen, maxima tot 18 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

set them free, now guts full of bugs. Buck in the system.

Zie de muren die zijn af. Ik hoor de buren die zijn op. Ik tel de uren die tel ik op. Hoe stond

0: Dit is op de radio met Stijntje van Leuvent.
1: Hey lieve luisterettes, luisterers en luisteraars van Op de Radio. Welkom hier bij Urgent FM. Het is iets na vier en dat betekent inderdaad dat het tijd is voor Op de Radio. Openen deden we daarnet met zangregie Dans ta poche. Een geweldig nummer afkomstig uit de reeks Putain. Voor de mensen die onder een steen geleefd hebben, dat is die geweldige serie waar hij zelf aan meegeschreven en gewerkt en geacteerd heeft. En waar dus ook briljante muziek bij hoort. Er is in de tijd een dubbele vinyl verschenen met alle muziek erop, behalve deze track die ontbrak. En hij heeft toen ook al gezegd, ooit op een dag ziet je het licht. Wel nu, dat is gebeurd, bij deze dus Dans ta poche. Hij speelt trouwens ook op 6 februari, als ik me niet vergis, in het Cursaal in Oostende. Daar zijn nog tickets voor, ik zou zeggen. Haast je, rep je en alle daarheen. Maar voor nu, blijf nog even hier, want ik heb nog veel nieuwe muziek voor jullie. Onder andere deze van Benjamin, ook wel bekend als Nach, de echte rapper. Zo staat hij bij mij in ieder geval in de telefoon. Hij heeft al heel veel knappe muziek uitgebracht en deze keer ook wederom een pareltje. Een prachtig kunstwerk van 19 minuten lang. Althans op de streamingplatforms, want op vinyl zal die iets langer duren, want dan zit er nog een mystery track bij. Reden genoeg om die platrus in huis te halen. Hier is alles op het menu, Berry en Nacht. Welkom.
2: We zijn aan het baden wat we zoeken is rust.

0: We zijn aan het ballen, wat we zoeken is rust. Kom me niet vragen van hoe is het gelukt. We droppen platen, man, we pushen geen drugs. Ik wil alles, alles op het menu.
1: Ben terug alsof ik never left. Ga niet klimmen in de gym, kijk een film over Everest. Ik moet niet liegen, ben geen second best. Effortless, vroeger spiekte ik op elke test. Zelfde dag mijn school boekenlas. Take-back jumps met Montana in mijn boekentas. In de jaren dat ik mijn best nog niet deed.

Vreten bleu, ze weten wat er hier gebeurt. Fucking gaten zijn op bullshit. Rap op samples die je nooit vindt. Naast je naakt is het zo flit. En als ik wil, rap ik

0: het is de huiste kinderzomermis. Nog steeds geen sport, maar we ballen wel. Hou je bek, we vertrouwen geld. Harde werken, je en hard echt. Pak mijn check en ben zo weer weg.
1: Ik ga door met nog nieuwe muziek. Deze is van Krikke 94. Wij gaan naar Nederland, S.O. Angel. Benieuwd wat ze daar gaan doen in Nederland. Hier, exclusief op de radio. Voor jou. Check hem uit.

0: En nu we toch bezig zijn in Nederland, heb ik ook nog deze voor jullie. Dit is Ton Handjes met zijn geweldige party hit Je duim is geen vinger. Voor de mensen die nu pas inschakelen, welkom bij Op de Radio hier.
1: Lokale radio, goeie radio.
0: Urgent FM represent Ton Handjes.

0: Lieve luisterettes, luisterers en luisteraars. Met deze een klein streepje filmmuziek om mee te geven dat wij heel represent zijn op het filmfest hier in Gent. Kom zeker een kijkje nemen. Spreek ons aan, heb het over films en ga vooral kijken naar Vlaamse film.
1: Kan iemand me uitleggen wat het bedoeling is van momenteel in de winkel, nog voor Saint-Nicolas langs geweest is, dat er ook al adventskalenders te koop zijn van verschillende chocolade- en koekjesmerken? Ik vind het te vroeg. Misschien kunnen we dan ineens ook al de paaseieren bovenhalen, hè?
0: Bedankt voor je mening. Ik ben van mening dat de volgende plaat wat meer liefde mag krijgen. Het is Nayat Attabu met Gul El Hak El Moed. Het zegt je waarschijnlijk niets, maar deze Nayat Attabu heb je al vaker gehoord dan je denkt. Denk maar even goed na, zometeen zul je het wel herkennen. Je luistert nog steeds naar op de radio. Zometeen hebben we nog sport. Ook boeiende B-kantjes. Halverwege. Dus blijf gerust even hangen. Dit is Urgent FM op de radio. Jij toch ook.

Lieve luisterettes, luisteraars en luisterers, ik weet het, jullie zijn ongeduldig, maar hebben dan langs de andere kant ook weer heel veel geduld, waarvoor heel veel dank. Het is inderdaad zo meteen tijd voor Halverwege. Ik heb nog een paar streepjes muziek. We gaan zo meteen verder met Dorian Concept en die geweldige Aldous Harding. Sommige mensen vragen ook, hoe raak ik in Halverwege? Wel, stuur gewoon jouw berichtje naar @opderadiogram bij Instagram en dan komt het op de radio. Inderdaad, mooi gezongen. Maar dus nu Dorian Concept met zijn Stratocumulus SH101 versie. En daarna horen we Aldous Harding. Je luistert nog steeds naar Urgent FM. Blij dat je luistert trouwens. Deze prachtige, wisselvallige zaterdagnamiddag.

die Dorian Concept. En zoals beloofd, luisteren we nu naar Aldous Harding met What Am I Gonna Do? Ik weet alvast wat ik ga doen. Ga lekker luisteren. Jij ook?

En terwijl de harp ons laat wegdromen bij Aldous Harding, zet Daniel Trifonov de Danza Negra in. Begenadigd pianist. En zoals jullie weten, trouwe luisterettes, luisterers en luisteraars van Op de Radio, ben je aan het juiste adres voor begenadigde muzikanten. Want als er één ding is dat ik weet, dat als een paal boven water staat, is het dat de luisterettes, luisterers en luisteraars van Op de Radio op hun beurt dan ook weer begenadigde luisterettes, luisterers en luisteraars zijn. Op de radio.

0: Hallo, ik ben Marianne. Ik ben dol op expressie. Ik vind het fantastisch om bijvoeglijke naamwoorden te gebruiken en daardoor het leven meer kleur te geven. Zoals een geweldig adembenemende, indrukwekkende, epische voorstelling bijvoorbeeld. Maar het is wel lang geleden dat ik zoiets adembenemend, indrukwekkend heb meegemaakt. Als iemand mij zou willen meenemen naar een theatervoorstelling, een boekvoorstelling of een cinematografisch evenement waar ik weer eens gebruik zou kunnen maken van mijn bijvoeglijke naamwoorden om mijn appreciatie uit te drukken voor het ten berde gebrachte kunstwerk, zou ik dat heel aangenaam vinden. Dag!
1: Hallo, ik ben Herman. Ik ben boekhoudkundige voor verschillende mensen. En graag wil ik via deze weg ook een oproep doen aan iedereen van het cliënteel om toch echt wel dit weekend en laatste half facturen, uitgaven en inkomsten te bezorgen via de verschillende platformen die mijn boekhoudkundig bedrijf heeft opengesteld voor jullie. Het is dringend tijd voor de aangifte. Ik zou niet willen dat we te laat zijn dit kwartaal. Dank je wel, dag.
2: Hallo, ik ben David, verantwoordelijk voor de boeken uit onze school. Ik zou graag een oproep willen doen aan al onze leerlingen. Jullie hebben heel veel boeken uitgeleend, maar het is ook de bedoeling dat jullie de boeken terugbrengen. Zouden jullie alsjeblieft de volgende boeken willen terugbrengen? De Koning van Katoren, Kruistocht in Spijkerbroek, Mein Kampf, How to Dismantle an Atomic Bomb, dat is een cd zie ik hier, van U2, en ook nog de film Porky's 6. Geachte leerlingen, dit is mijn laatste oproep. Alsjeblieft, breng de uitgeleende stukken terug naar de bieb. Ik zal jullie deze keer geen boete aanrekenen. Ik wil graag de uitgeleende items terug in de bibliotheek kunnen aanbieden voor medeleerlingen van onze school. Dankjewel.
3: Als kind zat ik in het kerkkoor van onze parochie. Wij zijn met ons kinderkoor verschillende malen ook op uitstap geweest. Wij hebben toen ook verschillende keren missen mogen zingen in Carolus Borromeus. Dat is een kerk in Antwerpen. Ik zou toch graag eens meer uitleg willen krijgen hoe de betaling toen verlopen is. Want het was de artiestenmis waar dus verschillende artiesten de muziek kwamen brengen met bekende mensen, zoals het koor van ons, van de kinderen toen. En ik meen mij toch te herinneren dat de koorleidster op een bepaald moment een envelop heeft gekregen van de diaken in de kerkfabriek van Carolus Borromeus. En volgens mij is er op dat moment niets naar het koor zelf gegaan, toch niet naar mij. En ik zou graag de puntjes op de i zetten. We hebben die verschillende keren goed gezongen, dus ik zou niet weten waarom wij daar niet meer voor vergoed kunnen worden. Het gaat in detail specifiek over de mis op 7 augustus 1987, waar we onder andere muziek hebben gebracht van Lodewijk de Vocht, en ook de mis op 4 maart 1989, al waar wij een volledige mis hebben opgedragen aan het werk van Peter Benoit. Zou iemand mij hierbij kunnen helpen? Dank u.
4: Hallo, ik ben Steven. Ik heb een gedicht geschreven en ik zou het graag voorlezen. Het gaat als volgt. Schoolreis. Schoolreis dus. Voor mij staat er weer één. Achter mij geen één. Als laatste in de rij hoor ik er dan nog bij? Met mijn ogen dicht, blik op oneindig. Waar is iedereen heen? Hier sta ik nu, alleen.
5: Van voor naar achter, van links naar rechts. Van boven naar onder, van links naar rechts. Van voor naar achter, van links naar rechts. Van boven naar onder, van links naar rechts.
4: Hallo, ik wil jullie graag laten weten dat dit nogal opgewonden wordt van performante mensen. Dus mocht jij een performant persoon zijn, zou ik graag met jou in contact komen.
6: Yo, de mannen zijn Dirk hier. Ik zou graag voor het herfstcampje dat eraan zit te komen contact leggen met verschillende mensen voor het aanmaken van een duidelijk inschrijvingssysteem. Ik zou graag willen werken met verschillende QR-codes voor mij dat je dan kunt aangeven of dat je voedselallergieën hebt of niet. Er zijn al veel mama's die zich in me ingeschreven en het begint wat balans te geraken. Dus misschien mogen er toch ook wat kindjes zich inschrijven. Laat maar weten. Yo!

0: Boeiende in de bekantjes.
1: Zo is dat maar net. Eens kijken of ik Sander te pakken krijg. Hallo, Sander. Sander? Hallo. Sander.
2: Dag Stijn.
1: Hey Sander, alles oké?
2: Ja, hoor je het?
1: Ja, dat weet ik
2: niet. Ik heb hier het hoesje van Mano Negra, Out of Time Man, in mijn hand.
1: Out of Time Man.
2: Ja, die klinkt zo, hè.
1: Ja.
2: Ja, ik dacht, het is nu echt wel herfst geworden deze week.
1: Ja, klopt helemaal, ja.
2: Dus is het tijd om nog een beetje zomerse muziek te draaien.
1: Ah, wat een leuk idee, ja, goed idee. En waar gaan we naar luisteren?
2: Dus deze single van Mano Negra, Out of Time Man. Mm-hmm. Mano Negra is de band van Manu Chao. Hè?
1: Ja, Manu Chao inderdaad, ja.
2: Op de achterkant, op de B-kant, het boeiende B-kantje.
1: Ah ja, dat is de ding, het boeiende B-kantjes. Ja, ik was het even kwijt.
2: Ja, want inderdaad, zo heet het item.
1: Ja.
2: Staat America Perdida.
1: America Perdida. Mijn Spaans is niet zo goed, maar dat betekent iets van kwijt of zo.
2: Manu Chao is altijd al activistisch geweest. Dus het boeiend B-kantje gaat over de onderdrukking van de inheemse Latijns-Amerikaanse bevolking.
1: Okay.
2: Die al sinds de komst van de Spanjaarden bezig is eigenlijk.
1: Ja, uiteraard. Dat is natuurlijk parate kennis voor jou dan.
2: Ja.
1: Ja.
2: Inderdaad.
1: Ja.
2: Goed. Zullen we luisteren?
1: Ja, misschien best, ja.
2: Oké, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, Sander, dank je.
2: Dag.
1: America Perdida van Mano Negra, hier op de radio als boeiend B-kantje. Dank je wel, Sander.

0: conscious.
1: Inderdaad, je luistert nog steeds naar Op de Radio. En trouwe luisterrettes, luisterers en luisteraars weten dat er af en toe tijd is voor sport. Ook deze week is er tijd voor sport. Ik heb namelijk iemand op pad gestuurd. Pollux, onze roeiende reporter.

0: Dus het is nu een beetje wachten en hopen dat ze afkomen. Het is voor mij 50-50. Ik heb het gevoel dat het heel groot is, de kans dat ze wel komen, omdat het mij wel lame lijkt dat ze allemaal op vliegtuigen springen om dan niet af te komen. Terwijl dat dan volgens mij al wel lang is gepland. Maar het is voor mij ook wel een beetje raar, omdat zo, het is een bekend merk. En ik zou denken dat die wel op tijd komen, maar het zijn nog steeds wel gewoon skaters.
1: Ik wil nog iets zeggen over een skateboard. Dat is een man over een skateboard viel en dan geplet wordt door een auto.
2: Wauw.
1: En dan een monster truck op de boom en dan op die mens gaan zitten.
2: Good.
1: En toen was hij gevallen en er was een duivenkak op hem gevallen.
2: Waanzinnen.
1: Op zijn oog hier.
2: Daar zo. Dank u, Oscar.
3: Inderdaad, ook Oscar bedankt voor je bijdrage aan deze reportage over de skate-demo afgelopen zaterdag in Antwerpen in het skatepark. Uiteindelijk zijn de mannen komen opdagen, kan ik jullie weten te zeggen. En het was een prachtige namiddag vol skateplezier. Waar we ook met plezier naar luisteren is op dit moment het nieuwe album van Orson Klaas. En daaruit komt deze Rodney's Dance. Een geweldige jazzcat van Belgische bodem. Hier, op de radio.

It's bothering somebody. That's right, cheap.

0: Zo, dat waren ze, de volledige 7 minuten in een klits van Calabama Vol 2 version van Prince. Deze week uitgekomen op een leuke digitale EP. Een soort tegoedmakertje of een goedmakertje van de Prince Estate. Als je daar het fijne over wil weten, zoek het even op bij de Googelaars en de Googelettes. Voor nu wil ik jullie heel graag bedanken om te luisteren naar aflevering 125 alweer van Op de Radio. Ik wens jullie nog een prachtige zaterdagnamiddag en een hele mooie zondag. Morgen wordt het iets beter weer. Perfect weer trouwens om een wandeling te maken ergens, ik zeg maar iets, in het Antwerpse havengebied of waar jij zin in hebt. Ik wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan deze uitzending. Dan in het speciaal Sander voor de boeiende bekantjes. Maar ook jij, lieve luisterretter, luisterer, luisteraar.
1: Dit tot is Urgent FM.
2: 5 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws.
3: De politie eist dat de overheid strenger optreedt tegen amokmakers na de rellen gisteren in Brussel. Honderden gemaskerde mensen kaapten toen de betoging van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering. Ze vernielden onder meer auto's en bushokjes en staken deelfietsen en steps in brand. We pleiten voor een nultolerantie, dat zegt Vincent Houssin van de politievakbond.
4: We vragen met heel duidelijke aandrang aan de minister van Binnenlandse Zaken, die toch verantwoordelijk is voor de veiligheid in dit land, dat men onmiddellijk maatregelen neemt met een taskforce in het commandocentrum en mensen die baldadigheden plegen of gemaskerd rondlopen, dat die onmiddellijk worden opgepakt en dat justitie met een supersnelrecht onmiddellijk reageert. Het gaat hier over een regelrecht krapul die heel streng moet aangepakt worden van in het begin als men gemaskerd rondloopt.
3: In totaal werden 21 mensen aangehouden, onder hen 17 minderjarigen. Mogelijk opnieuw sabotage op de sporen in Nederland. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Aanleiding is een brand vannacht. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder is die opzettelijk veroorzaakt. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wat er precies is gebeurd. Er is ook nog niemand opgepakt. Ook vorige maand waren er al meerdere keren sabotages op het spoor in Nederland. In Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn nu al 11 mensen omgekomen bij nieuwe Russische bombardementen, onder hen ook 3 kinderen. Dat melden de autoriteiten. Volgens de Oekraïnse politie vuurde Rusland 5 bommen af op woonwijken. Dat is al langer een strategie van Rusland om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. In Brussel houdt de federale politie opnieuw een jobdag. In totaal wil het volgend jaar zo'n 2500 mensen aannemen. Zo'n 2200 mensen schreven zich alvast in. Anne Berger.
5: Het gaat echt over alle soorten jobs, dus inspecteurs, maar ook hoofdinspecteurs met een bijzondere specialisatie in ICT of in boekhouden bijvoorbeeld. Het gaat ook over beveiligingsagenten, de mensen die in de hoven en rechtbanken werken. Het gaat over mensen die op de luchthaven kunnen werken, grenscontroles doen en de luchtvaartpolitie. Dus heel veel verschillende soorten jobs.
3: De jobdag duurt nog tot 5 uur deze namiddag. En in Italië is zo'n 2 uur geleden de 120ste ronde van Lombardije gestart. Dat is het laatste wielermonument van het seizoen. Kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel wil die graag voor de eerste keer in zijn carrière winnen. Voor de start was hij alvast ambitieus.
6: Ik denk in eerste instantie doe ik het om proberen zelf te winnen, maar natuurlijk is het ook een overwinning voor de ploeg. Dus we hebben een heel sterke ploeg aan de start. Ik denk dat ik niet de enige ben die eventueel kan winnen, maar we gaan ons best doen en dan zien we wat er kan.
3: Zijn grootste concurrenten zijn de Mexicaan Isaac Del Toro en de Fransman Paul Saïk-Sas. Vlak voor de start weigerde het peloton ook te vertrekken. De renners eisten meer veiligheid. Aankomst is voorzien rond 5 uur vanmiddag. Deze namiddag opklaringen, later meer bewolking en kans op regen bij zo'n 15 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 15 graden opnieuw. Maandag zachter en kans op regen bij zo'n 18 graden. Dinsdag hetzelfde weer.
2: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.
7: And it goes a little something like this.

0: Dit is Urgent FM.
1: Op tocht, tocht, tocht. Elke zaterdag een nieuwe muzikale reis. Urgent FM. Sluit je ogen

0: de film.
1: Dag 4 van de Filmfest Gent Radio Show, live vanuit het Filmfest Café. Ik ben Elias en samen met Janne zijn wij jouw host voor vanavond. Maar het is vandaag een kortje, hè?
2: Ja, hey, goedenavond. Dag Elias. Ik ben blij om hier met jou te zijn vanavond.
1: Ik ook.
2: En ook met de gasten in het Filmfestival Café. Het is inderdaad een kortje. Wij doen 1 uurtje radioshow voor jullie, maar dat wil niet zeggen dat het een minder mooi programma wordt. We gaan het hebben over Low Expectations, Maus, Jonah Was Here, Club Kid, The Other Side of the Sun. En we hebben ook zometeen ook nog een speciale gast van Cineville. Let's go!

0: Met al die films hier op Filmfest Gent is het niet altijd even gemakkelijk om een film te kiezen. Nu, gelukkig hebben wij onze reporters die ons daarbij kunnen helpen. Zo is reporter Ellie naar Maus gaan kijken. Een coming-of-age film over vriendschap, verlies en volwassen worden. Op het eerste gezicht misschien een behoorlijk zwaar verhaal, maar blijkbaar wordt er ook veel gelachen. Ellie, welkom.
1: Hallo, dank u.
0: Om te beginnen, waarover gaat Maus precies? Is het een typische tienerfilm of mogen we toch iets anders verwachten?
1: Maus gaat eigenlijk over twee 17-jarige beste vriendinnen, genaamd Kelly en Minnie. Ze gaan eigenlijk beginnen aan hun zomer voor hun laatste jaar op het middelbaar. En jammer genoeg sterft Kelly. En je ziet eigenlijk een beetje het proces van hoe dat Minnie daar mee rouwt. En hoe dat ze dan ook iets closer wordt met de mama van Kelly.
0: Nu, het klinkt allemaal behoorlijk emotioneel. Ik heb mezelf laten vertellen dat je best een pak zakdoekjes meeneemt. Ellie, heb jij die nodig gehad?
1: Ja, ik heb die eigenlijk wel nodig gehad. Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk is het een heel emotioneel verhaal. En ik heb zeker ook een traantje moeten laten. Maar gelukkig door de humor ook een beetje, heb ik soms ook gewoon een traantje van het lachen moeten laten.
0: Er was ook wel echt humor?
1: Ja, er zit zeker ook wel echt humor in. Ja.
0: Nu, los van het verhaal en al die emoties, is het ook gewoon een goede film? Want het duurt toch wel 2 uur?
1: Het duurt inderdaad 2 uur, maar ik vond dat dat zeker niet zo aanvoelde. Ik vond het echt een goede film, want er wordt heel veel geshift in de scènes door. Het is niet dat er heel lang één scène bezig is. Je hebt eigenlijk heel veel verschillende fragmenten dat toch één verhaal maakt.
0: Oké, en dan misschien de belangrijkste vraag. Moeten we Maus op ons lijstje zetten?
1: Ja, ik vind van wel. Het is sowieso een heel mooi verhaal, omdat je ziet een, eigenlijk een soort van tijdlijn van hoe dat de mama en de vriendin omgaan met het rouwproces. En ik vind dat mensen zich er misschien in kunnen herkennen of misschien er een beetje meer van kunnen leren en een beetje empathie of zo ook.
0: En als je zegt mensen kunnen er iets van leren, is er een bepaalde doelgroep voor wie dat de film bestemd is of kan iedereen hem gaan bekijken?
1: Ja, iedereen kan hem wel gaan bekijken. Het is zeker geen tienerfilm, zo zou ik het ook niet benoemen. Mm-hmm. Maar tieners kunnen er zeker gewoon iets van leren en kunnen zich, als ze misschien zelf hebben meemaakt, ook herkennen. En zowel voor ouderen als voor ouders die misschien ook een kind hebben verloren.
0: Oké, Ellie. Merci om ons wat wijzer te maken over Maus.
1: Alsjeblieft.
0: En voor wie nu zelf benieuwd is geworden, Maus is nog te zien op donderdag 15 oktober om 17:30 en zondag 18 oktober om 19:45, telkens hier in Kinepolis, Gent. Zometeen schuift Margot Leijers bij ons aan. Zij komt wat meer vertellen over Cineville, Signville, waar je voor een vast maandbedrag onbeperkt naar de cinema kunt. Voilà.

0: Sky Ferreira met Everything is Embarrassing. In een cinemazaal zitten vind ik gezellig, maar in een radiostudio in het Filmfestivalcafé zitten vind ik nog gezelliger, want dan kunnen we mensen uitnodigen en ze vragen stellen. Naast mij zit Margot Leijers van Cinevil. Hey Margot.
1: Hallo.
0: Welkom. Als ik het goed begrepen heb, ben je een vaste bezoeker van het Filmfestival, klopt dat?
1: Ja, ik kom hier wel al een paar jaar sinds ik student ben. Nog altijd.
0: En de smaak te pakken en je blijft gewoon film na film na film zien tot je erbij neervalt?
1: Inderdaad. Maar dat is waarom ook ik deze job doe bij Cinevil.
0: Wat doe je bij Cinevil? Of wat is Cinevil eigenlijk? Want daarom zit je hier vanavond.
1: Cinevil is eigenlijk een soort van abonnement. Cinevil is een soort van abonnement. En je kan daar eigenlijk mee vanaf 18,20 euro in de maand kan je onbeperkt naar de cinema gaan in Brussel, in Vlaanderen en in Wallonië. En dat is in 28 cinemas in totaal dat je dan die pas kunt gebruiken.
0: Dus dat is een kaartje dat je dan hebt en dat staat op jouw naam. En dan komt het eigenlijk goedkoper uit, begrijp ik het zo goed?
1: Ja, komt zeker goedkoper uit. Als je twee keer in de maand naar de cinema gaat, dan haal je het er eigenlijk al uit.
0: Ja, nu we zijn op het filmfestival, dat is altijd een heel andere programmatie dan de klassieke filmprogrammaties. Kunnen wij die pas hier ook gebruiken dan, als je die hebt? Of is er iets speciaals te doen?
1: Ja, je kan dus eigenlijk je pas gebruiken nu voor 5 films dat wij met het team samen hebben geselecteerd.
0: Hoe hebben jullie dat gedaan, die selectie van maar 5 films?
1: Ja, geprobeerd eigenlijk. We hebben heel de lijst gekregen voordat het programma uitkwam.
0: Oeh.
1: En dan hebben we eigenlijk geprobeerd om een soort van mix te maken van documentaire, Belgische film, maar ook misschien meer experimentele film en ook meer een iets klassiekere film, zodat iedereen die een Cinevil pas en kan nemen eigenlijk alleen kan gaan kijken wat hij graag zou willen.
0: Dus je hebt niet jouw eigen 5 favorieten op het lijstje gezet?
1: Nee.
0: Heb je er wel eentje dat je zegt van, als ik dan een van die 5 zou gaan zien, ook al kan je er 5 gaan zien?
1: Nostalgia for the Future, omdat dat ook over Chris Marker gaat. Dus een belangrijke Franse cineast, waar ik zijn films, ik vind dat heel mooie films. Dat zijn de Zola Jetée, Sans Soleil.
0: Ja, mooie viering van de cinema eigenlijk.
1: Inderdaad.
0: Ja. Oké, en dus nu op het filmfestival is er een aparte selectie. Het zijn 5 films. Als het filmfestival gedaan is, dan kunnen mensen alsnog gewoon met hun Cinevil abonnement pas overal naartoe.
1: Inderdaad, in Gent, in Sphinx, Studioscope en Kask.
0: Ja, vind je het belangrijk dat die optie er is? Ja, je werkt natuurlijk voor Cinevil, maar wat zit daarachter?
1: Ja, ik denk cinema democratisch maken, cinema toegankelijk maken voor iedereen. Omdat dat wel iets is dat de laatste jaren zeker duurder is geworden. En hier de kans geven ook aan studenten of aan mensen gewoon veel naar de cinema te kunnen laten gaan. Dat is wat daarachter zit.
0: Wat is daar voor jou belangrijk aan? Dat iedereen naar de cinema moet kunnen gaan? Of dat we allemaal toch wel eens maandelijks een film moeten zien? Welk voordeel halen we daaruit?
1: Welk voordeel waren daar?
0: Volgens jou, want je kan heel veel op antwoorden op die vraag.
1: Wat we daaruit halen? Ik denk ten eerste naar de cinema gaan. Zeker nu in het tijdperk van alle streamingplatformen. Ook het moment om collectief naar de cinema te gaan en samen die films te kijken. Ontmoetingen, mensen leren kennen in de cinema. Ja, weggaan uit je huis.
0: Het tegenovergestelde van online een streamingdienst opzetten in je eentje in de zetel kijken. Ook gezellig, met wie ga je dan de film nabespreken? Voilà.
1: Ja, inderdaad.
0: Er is ook nog leuk nieuws dat jij meebrengt, want wij mogen iets weggeven van Cinevil. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, dus ik heb een pas mee voor 3 maanden. En ik denk dat jullie online een actie hebben gedaan.
0: De mensen kunnen naar de stories van Urgent FM gaan, inderdaad. Daar zal duidelijk worden wat je moet doen om die 3 maanden pas van Cinevil te winnen. Zou je nog 1 laatste aanmoediging geven voor mensen waarom ze het moeten doen? Waarom ze mee moeten doen met de wedstrijd?
1: Ja, ik denk dat daar niet zoveel voor nodig is om te zeggen 3 maanden gratis naar de cinema. Allee, ik weet niet. Dat is wel dat is genoeg.
0: Je hebt niet meer argumenten nodig, denk ik. Dankjewel om het even te komen duiden, Margot. Geniet nog van alle films. Heb je vanavond nog iets op de planning?
1: Ik ga daar straks nog naar Forêt Ivre kijken.
0: Ja. Dus, wel, veel plezier zou ik zeggen. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe die film zal zijn. En zo meteen gaan wij het ook nog hebben over The Other Side of the Sun met Iris. En nu luisteren we naar Channel Beats.

0: Ook documentaires krijgen natuurlijk hun plaats hier op Filmfest Gent. En eentje daarvan is The Other Side of the Sun. Een documentaire waarin 5 voormalige gevangenen terugkeren naar de beruchte Sednaya-gevangenis in Syrië, waar ze jarenlang vastzaten onder het regime van Assad. Een van die 5 is filmmaker Taufik Sebouni, die met deze documentaire hun toch wel aangrijpende verhalen naar buiten brengt. Onze reporter Iris sprak met hem over de film, maar ook over zijn eigen ervaringen.
1: Dit is Urgent FM.
2: Hello Taufik, you are here to present your own story of your time inside of The Other Side of the Sun. It's a very poetic name, but it's not the reality. Can you tell us a little bit about that name, The Other Side of the Sun?
3: Actually, The Other Side of the Sun came from a sentence that the people who works for the Assad regime used always with the prisoners. So they always said, we will send you back behind the sun. So the movie talk about the prison of Sednaya, which is the prison behind the sun.
2: With you being able to go back to the physical place there, you were able to give it an image that otherwise you could have always only been imagined. Yet you started before you knew you were going to be able to go back. How did the story start in your mind?
3: Actually, when I started working on this movie, we hadn't this idea to go back to the prison because I didn't have access to this prison. I started working this movie in 2022. So the idea was to build Sednaya prison inside a studio here in Belgium. And we're preparing this for shooting, and then the Assad regime fell. And we made the decision with my producers to go back to the real prison. Even if I go back to the real prison, but my artistic choices stayed the same, like using mannequin, reenactment, and the voiceover. So, but being in the real prison gave more reality and more emotion, deep emotion for the movie.
2: The show, as you said, shows a lot of physical reenactments. How was it to go through the same motions in the same place again?
3: It wasn't easy. It was really hard to go inside this prison. But at the same time, it was like a little bit like maybe a victory for us also to feel that we are here now as a free man.
2: You ended up inside of The Other Side of the Sun because you were arrested for filming the protests. You were showing what Assad was trying to hide. It must feel very special to have been arrested for it and now being able to show it.
3: It's a victory for me to go back to this prison with my camera. Because I don't know, but when I was there for the first time with my camera, my hands shake and I couldn't believe that I'm here now with the camera that I used to dream to have.
2: Your path of becoming a filmmaker is also remarkable. Could you tell us something about that?
3: I used to dream to be a filmmaker since my childhood. Mm-hmm. But we haven't a cinema school in Syria. So when I arrived in Belgium in 2015, my first question was, what is there is a cinema school here in Belgium? And say, yes, so many, okay. And so I'm so happy. My dream now comes true.
2: This is also your first full-length film, and it's already attracting quite a lot of attention. It's also being part of the official selection here in Filmfest Gent. How is it to be able to tell the story worldwide?
3: I think this is the strong of cinema. How you can tell a personal story and to make audience feel that this personal story is also their stories. And this is what I wanted to make with this movie, because I can let you feel what is mean this to be in this prison. This is what is the strong of cinema for me.
2: Thank you for telling your story.
3: Thank you very much.
1: Dit is Urgent FM.
0: Ja, daar word je toch even stil van. Het is een bijzonder aangrijpend verhaal. Iris, je bent erbij komen zitten. Welkom. Misschien nog even ter verduidelijking. We volgen in de documentaire 5 voormalige gevangenen, onder wie de regisseur zelf. Maar hoe zit dat precies?
4: Hallo.
0: Ja.
4: Hij heeft die 5 gevangenen dus online gevonden in een groep die rond van allemaal Sednaya ex-gevangenen. En hij gaat ermee gewoon terug naar de plaats waar ze zo gruwelijk gefolterd zijn en toont van dit was het leven in, daarbinnen. En hij toont dat op een heel open en manier waarmee je zelf zo kan voelen van oké, dit is heftig, maar er is ook een ruimte.
0: De mannen kenden elkaar nog niet dan, als ik het goed heb begrepen?
4: Nee, die kenden elkaar nog niet.
0: Krijgen die 5 mannen dan allemaal evenveel ruimte om hun verhaal te vertellen? Of gaat het echt over die ene persoon dan?
4: Ja, je ziet mooi in het begin van de film, bepaalde mensen zijn emotioneler bij het gewoon al zien van het gebouw. En dan andere mensen zijn emotioneler bij het binnenkomen waar bijvoorbeeld iemand zijn broer is gestorven. En zo hebben ze wel allemaal hun ruimte en hun plek om hun verhaal te doen waar mogelijk is.
0: En op welke manier brengen ze dan die ervaringen in beeld?
4: Het is echt wel heel visueel. Met een macayette begint het. En dan begint het met poppenspel dat ze echt gewoon nadoen van kijk hier, dit is hoe ze een dode wegbrachten uit de gevangenis. Soms lagen ze daar voor dagen gewoon in de groepsgevangenis. En dat is hoe dat we douchten, toonden ze ook van, oh kijk, we moesten hier zoeken naar zeep, want zeep was verboden. En dan sommige guards waren iets wat liever en lieten wat zeep achter en dan waren we gelukkig. Dat was het.
0: Ja, dit is al een heel heftig verhaal. Ik wil eigenlijk nog vragen, is er één verhaal dat voor jou in het bijzonder is bijgebleven?
4: Ik denk wel dat doucheverhaal van echt gewoon geslagen worden in de douche, 2 seconden water hebben, koud water hebben, zeep een geluk is en hier nemen we het zo voor handen. Dat is wel heftig, maar het is ook wel een positief verhaal van kijk, het kan nu getoond worden. Hè. Het kan nu, het is daar aan het beteren. Het, Assad is weg of Assad is in een overgangsfase. Dus het kan weer allemaal.
0: Ja, inderdaad. De verhalen zijn wel gruwelijk, maar het idee daarachter, het feit dat dat kan getoond worden nu, is wel een overwinning.
4: Ja, inderdaad.
0: Wat ik me ook afvraag hier is, het is natuurlijk één ding om te horen wat die mannen allemaal hebben meegemaakt, maar het is dan ook nog iets anders om hen daadwerkelijk daar terug te zien, naar die gevangenis gaan. Hoe komt dat als kijker binnen? Is dat heftig?
4: Goh, je bent nog altijd natuurlijk veilig hier in Gent. Maar ik denk dat dat vooral voor mensen die daar mensen hebben gekend, die weten van oké, ik heb een Syrische afkomst of zo, die gaan dat echt helemaal anders ervaren dan ik die daar een beetje verder van afsta. Maar het kan zo'n antwoord geven voor mensen die anders gewoon weten van mijn broer of mijn neef is daar gevangen geweest en ik heb er nooit nog iets van gehoord. Voor die mensen is dit zo aantrekkelijk.
0: Is het een documentaire die vooral raakt of die ook veel bijleert?
4: Het leert me heel veel bij. Het raakt, maar het leert heel veel bij van hoe was het daar toen.
0: Met welk gevoel ben je uiteindelijk de filmzaal buitengewandeld?
4: Ik vond het... ik was eigenlijk kalm. Zo'n film kan heel druk zijn en kan heel overweldigend zijn, maar ik was eigenlijk gewoon redelijk rustig, want de film geeft jou ook ruimte om te denken. En natuurlijk ook weten dat die mens het overleefd heeft, dat hij nu filmmaker is en al die dingen. Dat doet inderdaad hopen van het kan beter.
0: Dat maakt het dan toch een klein beetje goed dan.
4: Ja.
0: Iris, merci voor die extra duiding en natuurlijk ook voor het interview met Taufik Sabony. En voor wie The Other Side of the Sun zelf wil bekijken, kan dat nog doen op woensdag 14 oktober om 14:30 in Sphinx, Gent.

Epigenetics van het Anne-Pierre Lee kwartet. En dat is niet heel toevallig dat we dat spelen, want Anne-Pierre Lee heeft de soundtrack verzorgd van de volgende film, waar ik heel graag een beetje over vertel, want we hebben ook mensen geïnterviewd op de Rode Loper en dat laten we jullie zo meteen horen. Ik heb het over Jonah Was Here, de film van Nathalie Teirlinck. En haar kan je kennen als regisseur van haar vorige langspeelfilm, Le Passé de Van Nous. Nu, dat is wel al 10 jaar geleden. Dat is een film uit 2016. En met haar hebben we ook al gesproken op donderdag. Dat kon je ook horen hier in de show bij ons. De film is voor een stukje in Gent opgenomen. Dus ook wel heel leuk dat die hier op het filmfestival dan gescreend wordt. En Nathalie Teirlinck is de regisseur en de cinematograaf van de film. Dat is toch al vaker eens een beroep dat gelukkig steeds minder gedomineerd wordt door mannen. Maar in deze film is dat Myrthe Mostermans. En zij heeft de camera in handen en zorgt voor de mooie ondersteunende beelden bij dit verhaal. Leuk bij deze film was op de Rode Loper deze week. Kwam de cast en in iedereen van de crew uiteraard langs, zoals het hier altijd heel gezellig is. Dat was een heel grote groep mensen. En opvallend waren blauwe hartjes. Dat is een motief dat terugkeert in de film heel vaak. En dat ze nu ook gebruikt hebben om extra aandacht te vestigen op Jonah Was Here. Op de hele fotowall die je hier aan de Rode Loper hebt, hebben ze bijvoorbeeld met blauwe post-itnootjes grote hartjes gevormd. Als een extra promomomentje om je nog meer te overtuigen om naar de film te gaan. Dus als je nu ergens in Gent nog meer van die blauwe hartjes tegenkomt, dan weet je bij deze, dat is van de cast van Jonah Was Here. Die zijn daar misschien wel gepasseerd. In de cast zit ook nog Maaike Neuville en Koen de Bouw

0: De Rode Loper dus met hem. En daar luisteren we nu samen naar.
1: Dit is Urgent FM.
2: Ik sta hier op de Rode Loper en naast mij staat Koen De Bouw. Koen, jij vertolkt het hoofdpersonage van Bob in Jonah Was Here van Nathalie Teirlinck. Het is een film over verlies. Bob gaat daar op een nogal bijzondere manier mee om. Hoe zou jij Bob en zijn rouwproces omschrijven?
3: Oh, we doen daar 90 minuten over, hè, om dat te omschrijven. Dus dat is moeilijk om dat in 3 woorden samen te vatten. Laat staan in een minuut of 2 minuten. Goh. Bob is eigenlijk iemand die, zoals de meeste van ons, denk ik, vroeg of laat overvallen wordt door een zwaar verlies. In dit geval zijn zoon. Dat is het laatste wat je iemand zou toewensen natuurlijk. En zonder dat hij het zelf beseft, zoekt hij en vindt hij toch een soort vorm om ermee om te gaan. Hij verliest zichzelf en hij wint iets anders terug. En er komt natuurlijk iemand of iets anders in de plaats. En dat is een beetje het proces waar deze film over gaat.
2: En begrijp je wat hij tijdens dat rouwproces doet en waarom hij die bepaalde acties onderneemt?
3: Ik heb geprobeerd om dat te begrijpen. Het is ook een heel persoonlijk verhaal. Het is een persoonlijk verhaal van de maakster zelf, van Nathalie Teirlinck zelf. Zij heeft het van heel nabij meegemaakt en ze heeft geprobeerd om daar de woorden, de zinnen, de dialogen en de vorm voor te vinden. En ik zelf als acteur doe dat natuurlijk iedere keer opnieuw. Ik probeer altijd iemand anders zijn verhaal in te vullen en soms vind je daar delen van jezelf in terug. En geef je die een nieuwe plaats en ontdek je ook zelf dingen. Dat is hier ook gebeurd. Dat is eigenlijk een heel levend proces. De interpretatie van een acteur aan een verhaal dat niet eens het zijne is. Dat is een heel actief en een heel bijzonder proces. En ik ben altijd heel blij dat ik dat mag meemaken.
2: En zo'n thema als rouw en verlies kan snel heel erg zwaar aanvoelen. Heb je dat tijdens het filmproces ook zo ervaren?
3: Zeker, zeker, zeker. Maar dat is zeker niet het opzet geweest van deze film. En ik wil nu zeggen, ik denk ook, maar ik weet dat we daar iets helemaal anders mee gedaan hebben. En dat we de vorm die we daaraan gegeven hebben, en die de man daaraan gegeven heeft, wiens leven ik eigenlijk verbeelding geef hier, dat is een heel bijzondere vorm. En die dwingt tot respect. Tot meeleven uiteraard, maar ook tot een glimlach af en toe. En dat is de bedoeling geweest, om naar dat rouwen, dat diep verliezen, om daar op een andere manier naar te leren kijken.
2: En hoe was het dan om met je medeacteurs eigenlijk te werken in deze setting, met zowel minder als meer ervaren acteurs in verschillende leeftijden? Was dat een andere beleving van acteur tot acteur? Of?
3: Dit is ook weer zo'n film waar ik iedere dag en in iedere scène zit. Dus dat is een nogal dwingende aanwezigheid van mezelf. En de rest die daar af en toe bij komt, ja, die moet eigenlijk op heel korte tijd aanvoelen wat is hier de sfeer op de set, wat is de toon, zal ik zeggen, waar iedereen in speelt en waar iedereen in zit. Dat is vaak heel moeilijk om zo een paar dagen of enkele weken maar op een set te zijn, aanwezig te zijn die al een tijdje bezig is. Maar de casting die lag in handen van een aantal mensen. Dat is fantastisch gebeurd. Dus ik bedoel, heel die puzzel valt heel mooi in elkaar.
2: Ja, het was heel mooi. Om op een positieve noot te beëindigen. Wat voor moois heb je uit dit verhaal meegenomen?
3: Oh, voor mij is dat altijd de beleving zelf op de set. Nieuwe mensen ontmoeten, mensen die je al langer kent, die al een heel parcours met mij dikwijls zijn aangegaan. En ik ook met hen. Dat is altijd een fijn weerzien, nieuwe mensen leren kennen. En het draait allemaal om het verhaal eigenlijk en dat verhaal waar je deel van uitmaakt en dat ook deel gaat uitmaken van uw leven en waar je dingen vanuit uw eigen leven in herkent en dat nieuwe plaatsen geeft, dat is eigenlijk altijd mijn grote vreugde. En de spelvreugde natuurlijk, echt spelen met collega's en met acteurs en dingen zoeken en dingen vinden, oplossingen vinden, leuke dingen vinden, diepte geven. Dat is eigenlijk is dat het mooie van ons vak.
2: Ja, oké. Okay. Super, dankjewel. Geniet nog van het filmfest.
3: Ja,
2: dankjewel,
3: Koen. Zeker doen. Dankjewel.
0: Je hoorde Marten, onze reporter, gisteren op de Rode Loper met Koen De Bouw voor Jonah Was Here. Die film speelt hier op het filmfestival nog op maandag om 9:45. Die is wel helaas uitverkocht. Maar ik breng goed nieuws, want de release voor Jonah Was Here is voorzien in België voor begin volgend jaar. Dus je zal daar niet heel erg lang meer op moeten wachten. En ik heb nog een tweede goed nieuwtje, want het heeft hier al stevig geregend op de tent in ons café. Het begint hier ook wel gezelliger te worden, maar ik zie ook dat het opklaart. Ik zie wolken en ik zie een blauw.

blauwe lucht met een beetje zon. En dat brengt met mij het goede nieuws mee dat wij voor jullie nog een uurtje extra radio mogen maken. Dus als jij ook gewoon nog een beetje blijft zitten en nog verder luistert naar onze filmtips en interviews, dan maak jij mij heel gelukkig.

0: If We Made It, Love It If We Made It van de 1975. Naast mij zit ondertussen Tim. Tim, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ben je aan het genieten van het filmfestival of is dat voor jou een overbodige vraag?
1: Misschien wel. Het blijft toch een beetje de hoogmis van het jaar. Het is ook, denk ik, voor mij persoonlijk de meest intense periode van het jaar, maar ik zou het eigenlijk ook echt niet anders willen.
0: Intens omdat je alle films wil proberen zien?
1: Nee, omdat ik mijn hoofdjob heb en daarnaast ook nog als freelancer hier actief ben op het festival. En als vrijwilliger bij het fantastische Gent FM ook graag nog eens langskom bij de live show.
0: Ja, je bent hier vrijwillig, je bent hier professioneel, je bent hier vanuit je passie. Het is onmogelijk om jou hier weg te slaan, zeg maar. Jij bent onder andere naar The Loneliest Man in Town gaan kijken. Dat is een film in het programma Sound & Vision. Mm-hmm. Want op het filmfestival heb je sowieso de World Soundtrack Awards. Dat is ook altijd een heel boeiend zijprogramma. Waarbij soundtracks echt wel in de kijker worden gezet. Dit zijn films die gaan over de muziekwereld, klopt? Dat is een beetje de tag.
1: Want dit gaat over een muzikant. In het echt heet hij Alois Koch, maar hij klinkt zoveel beter als Al Cook. Want het is een bluesmuzikant, een Oostenrijkse bluesmuzikant. En het is een portret van die muzikant, maar wel een portret met een hoek af. Want het is voor een stuk documentaire. Dus die persoon die bestaat echt. En die wordt echt uit zijn appartement gezet. Dat laat de film ook zien. Maar het is ook gefictionaliseerd. Hij is blijkbaar nogal een prater, de echte Al Cook. Maar in deze film moet hij zo weinig mogelijk zeggen. Want dat hoort een beetje bij de stijl van de film. En dat is ook typisch voor de twee makers. Je hebt aan de ene zijde een Italiaanse maker, Tiza Kovi. En anderzijds een Oostenrijker, Rainer Frimmel. En zij maken al jaren films op die manier. Ze gaan op zoek naar boeiende mensen. Dat zijn meestal mensen die toch een beetje ergens outsiders zijn. Zoals deze ook. Want hij is een 81-jarige bluesmuzikant die nauwelijks nog aan de bak raakt. Mm-hmm. En ook voor een groot stuk vereenzaamd is.
0: Klopt het dat ik die toch wel onlangs nog gehoord heb in een nummer van Ray? Of dat is Al Green? Dat is de andere Al.
1: Ja,
0: ik dacht dat die toch nog ergens gepasseerd was.
1: Ja. En ze zijn ook toch ergens minder bekend. Nee, niet even bekend, zou ik zeggen. Al Cook en Al Green. Maar dat wil niet zeggen dat het niet de moeite waard is om deze fantastische man ook gewoon te ontdekken in deze film. Het is ook absoluut, zoals ik zei, ze hebben hem gevraagd om gewoon minder te babbelen. Want de film heeft een heel erg droge stijl. Ook op vlak van humor. Tiza Kovi is bovendien ook een fotografe van achtergrond nog. En je ziet dat ook. Ze heeft een heel fotografisch oog. En dat wordt ook weerspiegeld in de film. Het is zo'n type van film voor mensen die houden van misschien maar van een Jim Jarmusch of een Aki Kaurismäki. Dus zo die soort van deadpan stijl. Waar ook een thema als eenzaamheid toch erg grappig kan zijn af en toe.
0: Ja, want heb je nu na het zien van die film dan het idee van oké, een stukje docu, een stukje gefictionaliseerd. Heb je gewoon het gevoel van, nu weet ik meer over deze persoon? Of heb je echt wel eens iets van, nee, ik heb een verhaal meegemaakt en ik heb het beleefd?
1: Ja, ze hebben er echt hun eigen ding willen meedoen. Want de makers kenden Al Cook al enige tijd. En die zei, als we een film maken, kan dat niet mijn biografie zijn. Want hij heeft blijkbaar al zijn biografie geschreven. En dat is een goede 700 platzijden dik. En dat wilden ze dus niet zien. Ja,
0: als ik al hoor dat het moeilijk is om hem te doen stoppen met praten, dan verbaast het mij niet dat hij dan ook al zoveel pagina's geschreven heeft.
1: Ja, klopt. Is natuurlijk ook al in de 80, dan heb je al meer om over te schrijven. Maar hoe dan ook, ze wilden niet gewoon een biopic maken over die Al Cook. Ze wilden er een eigen ding mee doen. Dat hebben ze absoluut gedaan.
0: Ja, ik zag ook dat deze film als genre omschreven werd door verschillende woorden. Drama, comedie, biografie, documentaire, muziek liever en musical. Dus dat wil dan inderdaad zeggen een stukje docu, maar een stukje fictie. Is het een heel muzikale film ook?
1: Je ziet hem aan het werk, want hij is nog altijd een album aan het steken en hoopt dan ook dat hem dat terug in de picture gaat zetten. En hij is ook echt iemand van de oude stempel. Dus zijn huis staat nog vol met allerlei oude recorders, een oude projector vol met cassettes en tapes. Dus het is op die manier dat je hem op zijn eentje, want opnieuw ook dat sluit aan bij het soort van vereenzaamd portret dat je hier te zien krijgt, op zijn eentje bij zijn thuis met zijn gitaar gewoon aan het opnemen is. Meer is er niet. Er is geen studio, er zijn geen mensen die hem helpen met techniek en zo verder. Dat is zijn manier van werken.
0: Ja, en op een heel andere generatie dan. Ik zag Low Expectations gisteren. En daar gaat het over een jonge artiest. Die zei ook zelf van zodra ik in een studio ga werken, verlies ik mijn creativiteit. En haar setup was dan ook gewoon haar kamer met een bureautje en twee boxen en een computer en that's it.
1: Ja, zijn passie is eigenlijk om blues echt uit te dragen. Hij wil zichzelf een beetje wegcijferen en vandaar ook die vereenzaming die voor een stuk wel doelbewust is, want hij wil gewoon bluesmuziek naar de mensen brengen. En het mooie bij dit, en ook ergens het tragische, is dat hij zelf nog nooit in de bakermat van de blues is geweest. Hij is nog nooit in Mississippi Delta streek geweest. En hij wil dat ook ergens niet. En ik denk dat we daar ons allemaal kunnen in herkennen. We hebben allemaal een droom en we zijn ergens ook wel bang. Ja, als we die droom bereiken, wat dan? Ja. En als het toch niet is wat we gedacht hadden dat het zou zijn.
0: Ja, of ook dat zo'n droom gelinkt is met een locatie. Van je moet het op die plek gaan maken. Je denk bijvoorbeeld ook aan Nashville. Van, als je een echte muzikant wil zijn, moet je naar daar gaan. Ja, terwijl het ook gewoon vanuit je slaapkamer kan. Ik denk zeker tegenwoordig met alle online middelen die we hebben, moet zeker kunnen. We gaan zo meteen ook nog luisteren naar een interview met Tim Zakovi, dat Mjarne heeft gedaan voor ons. Ik wil het jou nog vragen, Tim. Wat ga je nog kijken? Is er nog iets dat er voor jou uitspringt waar je echt naar uitkijkt? Of laat je het op je afkomen?
1: Nee, ik ga vanavond laat nog na al het werk graag nog naar Donkey Princess. En dat voor een stuk hetzelfde verhaal brengt als Podan van Jacques Demy. Daar ben ik wel benieuwd naar. Heb ik nog niet gezien. Het gaat ook een soort van vreemde genre mix zijn van de dingen. Met een beetje horror. En sommige mensen hier bij Urgent weten dat ik daar wel best van hou.
0: Lijkt me een hele goede laatavondfilm. Vooral om gezellig bij te gaan zitten. The Loneliest Man in Town. Die speelt morgen nog. Dat is zondag om 17:30 in Kinepolis. En dit is Tim Zakovi.
2: Dit is Urgent FM.
3: So, Tim Zakovi, you're one of the directors of The Loneliest Man in Town. It's a film about real-life blues musician Al Cook. How did you and your directing partner meet Al?
4: Well, when you are a blues fan and you live in Vienna, it's impossible not to meet Al, because he's very, we always say, world famous in Vienna. And so we went to his concert already 20 years ago. And as his concert become small and smaller, we get to know him better. And in the last 7 years, we were really close friends who went to eat sometimes or went out to have a drink.
3: Yeah. And this is a docu-fiction film, where in the story lies the line between the fiction and the reality of his life?
4: Well, I would call it a fiction movie. We just use real people to play themselves. So it's a little bit the question of cinema, no? The first the films of the Brother Lumières, they were also like part fiction, part documentary, but they are just stories. So I like very much to think about a film is a film, it's a story that you evolve. But in this case, the scenario, the screenplay was written for our main actor, for Al Cook, so there's a lot of him in the script.
3: And how much impact did he himself have in making this film? Like, did he help make decisions?
4: Al Cook would have loved us to make a documentary about him. But we said, no, Al, you have written an autobiography of 700 pages. So if someone is interested in your life, he can read it. And we absolutely wanted to make a fiction. What he did, of course, is that we improvise the dialogues on the set. So there's a lot of him and naturally he contributes the music, he helped us with choosing the music, and what is mainly important that he allowed us to shoot in his apartment and in his basement and with his real objects.
3: Yeah, so all of those objects in his house, they're all his own stuff? His own apartment?
4: Yeah, this is his real apartment and this is his own stuff, which was crucial for us to make this film.
3: Yeah. The film also, it feels very timeless because with all this stuff, and it's shot in Vienna, but it's also shot on 16mm film.
4: Yes, this is something we do always. We love to shoot with 16mm films. We have our own camera, and it's, I think, the 8th or the 9th movie we make with 16mm. It's not just because the material is so beautiful and it's so human, we always call it the most human material, but it's also the way of working, that you have not a lot of material and that you have to be very concentrated, and that magic happens when the camera is on. I cannot explain.
3: Yeah. And so me and the person who went with me to see the movie, because it feels so timeless, we weren't sure if it was set in a specific time or in a specific year.
4: No, we always like to make movies about the days we live in. So for us, it's important that we know this is today. This is 2025, 2026. It's just that Al is a character that falls a little out of time, and that's because it gives this impression.
3: Yeah. You directed this film with Rainer Frimmo. You've directed all your films together. What do you like so much about working together, and how do you think it adds to the films and the work you make?
4: So working together for me is so important, because on set you have to make 10,000 decisions on one day. So you're not alone, also if you make the wrong decision. And then it's very beautiful because you can share the bad moments and the very good moments, even if then the film has success or goes to a festival. It's very beautiful to share both moments. And what is crucial for us is that we are not only dividing the direction, but we are in fact the whole set, because I'm making the sound and he's making the photography. We have one assistant, so this is working together. This is also being a very, very small set for us is crucial.
3: Mm-hmm. The movie is called The Loneliest Man in Town. It's after one of his songs, but it seems like a very sad title for maybe not such a sad film.
4: Yes, it's true, but it's his most famous song. He's always also singing it in the film, so we wanted to call it like this. And the second thing, loneliness, Al always says, is not that you are alone, it's that feeling not to be understood, and that's very different.
3: Well, this is for a radio show, so we would like to play one of his songs after this interview. Do you have one of your favorite song of his? And would you maybe like to present it as if you would present it on the radio?
4: Well, I would like to present this song of him, The Loneliest Man in Town, because I think it's really great. And he wrote it when he was left by his first girlfriend. And he was left because he loved her so much that he gave her all his Elvis collection, but she was a Beatles fan. So I think you should listen to this very beautiful song.
3: Yeah. Okay. Thank you so much.

15 Minute Lover, zo gaat het goed, van Aika. En dan heb ik nog een nummertje voor jullie. Love Takes Miles van Cameron Winter. En dat is niet zomaar ook dat we dat weer spelen. Want er is een concertfilm die jullie volgende week kunnen gaan zien op het filmfestival. Op dinsdag, donderdag en vrijdag speelt Cameron Winter at Carnegie Hall. En dat is een concertfilm met Cameron Winter. En die is de frontman van Geese. Die band kennen jullie ongetwijfeld. En de film is ook gemaakt samen met Paul Thomas Anderson. Dus dat is ook nog een tip voor de muziekfans out there. En dit is Cameron Winter met Love Takes Miles.

0: Van een filmfestival verwachten we natuurlijk heel wat drama, maar gelukkig mag er ook al eens gelachen worden. En daarvoor kunnen we misschien terecht bij Club Kid, een komedie over een New Yorks feestbeest dat plots ontdekt dat hij een 10-jarige zoon heeft. Dario, welkom. Je bent gaan kijken naar die film. Vertel eens, waarover gaat Club Kid precies? Is het een typisch Amerikaanse comedy?
1: Club Kid volgen we Peter, een echte, ook een beetje een club promoter. Hij organiseert feestjes in New Yorkse Queens, in de New Yorkse clubs in Queens, beter gezegd. En dat gaat ook gepaard met extreem veel drugs. Maar op een bepaald moment staat er een oude bekende aan zijn deur. Met een kind, Arlo, en zij zegt, ja, dat is jouw kind en jij moet er nu voor zorgen. Een typische Amerikaanse komedie, ja en nee.
0: Verklaar.
1: Het is zeer Amerikaans, hè. Het speelt zich natuurlijk ook daar af. En de humor zit ook wel duidelijk Amerikaans, maar er zit meer achter. Het is ook echt een heel queer film en Peter is ook openlijk queer. Dus de humor zit ook veel meer daar, wat gelaagder. En het is niet zo het is niet de American Pie bijvoorbeeld, waar je aan denkt. Het is iets dieper.
0: Nu, je zei het, hij komt iemand tegen die dan zegt, dit is jouw zoon. Ja, ik kan me het niet voorstellen, maar hoe reageert hij daar dan op?
1: Ja, in het begin denkt hij gewoon, je hebt te veel drugs genomen, dit kind hoort hier niet. Maar dan begint ze verhalen te vertellen en begint hij ook wel te bedenken, oh ja, die ene keer dat ik met een vrouw naar bed gegaan ben, dat is dan misschien ook wel die ene keer dat ik raakgeschoten heb.
0: Ja.
1: En dan eigenlijk verandert hij helemaal, hè, want hij speelt daarvoor een beetje de losbandige homo die gewoon van feestje naar feestje, van bedpartner naar bedpartner gaat, die plots beseft, oei, ik moet hier voor een 10-jarig kind zorgen. En dat ook wel ten volste probeert. Je ziet hem eigenlijk een beetje, je ziet een 30-jarige man in een coming-of-age movie, maar over zijn eigen.
0: Ja. Nu, je zei het zelf ook al, het verhaal speelt zich af in het New Yorks nachtleven. Krijgen we daar ook veel van te zien?
1: Ja, natuurlijk een heel specifiek gedeelte, de queer scene in Queens. Mm-hmm. Daar speelt het zich vooral af. Je krijgt daar veel van te zien. Ik moet zeggen, ik ben zelf al eens in Queens geweest. En het komt wel overeen met die ene avond die ik daar heb meegemaakt.
0: Oké.
1: Dus dat is wel heel fijn om te zien. Maar ja, je krijgt ook wel een heel specifiek deel. DJ'en, de technoclub. En heel interessant om te zien wel, in het begin van de film, de feestjes die hij organiseert samen met zijn beste vriendin Sophie, gespeeld door Cara Delevingne. Krijg je een zeer brede diversiteit van de queer scene te zien. Maar naar het midden van de film toe zegt hij zelf ook van ja, nu zijn het alleen nog maar muscle gays die deze feestjes overnemen. En dat is eigenlijk niet de sfeer die hij wil. Hij wil echt de diverse queer scene aanspreken en niet enkel de muscle gays.
0: Ja. De film wordt omschreven als een komedie met een groot hart. Maar hebben we het hier over 2 uur plat liggen van het lachen of worden we tussendoor ook nog een beetje emotioneel?
1: Nee, het is wel echt een beetje een dramacomedie. Mm-hmm. Het eerste deel is echt comedie. Mm-hmm. En dan naarmate wordt het ook iets meer drama. Maar ja, het dramatische aan de film lukt ook net heel goed, omdat je ook heel ontwapenend moet lachen. Mm-hmm. Dus ik heb echt heel vaak luidop moeten lachen in de zaal. Ja. Ik probeer dat ook altijd te doen in een zaal, luidop lachen. Zodat mensen ook voelen, ah ja, ik mag hier ook veilig gewoon luidop lachen.
0: Ja, fantastisch.
1: En dat lukt heel hard bij deze film. Ik heb zelfs een beetje soms op het puntje van mijn stoel gezeten, omdat het ook soms spannend werd. En ik heb ook bijna moeten overgeven. Omdat er een heel specifieke vieze scène in zit. Maar daarover wil ik niet te veel vertellen.
0: Ja, ik ging je vragen, is er een scène die je echt is bijgebleven? Misschien is dat de scène dan.
1: Ja, misschien wel. Maar ook wat mij vooral veel bijgebleven is, de amount of drugs die in die film gedaan wordt. Trainspotting kan er bijna aan tippen.
0: op zijn New Yorks.
1: Ja.
0: Wat ik ook wel bijzonder vind, Jordan Firstman heeft de film niet alleen geregisseerd, ook geschreven en speelt de hoofdrol. Dat is toch een behoorlijk ambitieuze onderneming, hè, voor een eerste langspeelfilm.
1: Ja, absoluut. Nu, Jordan Firstman heeft in het verleden ook al geschreven, want ik ken hem ook zowel als acteur als als schrijver al daarvoor. Mm-hmm. Maar het is een hele onderneming en ik vind dat hij erin slaagt.
0: Hij heeft ook nog online sketches gemaakt en ook in geacteerd. En nu acteren in een lang speelfilm is andere koek. Was hij overtuigend?
1: Ik vond hem zeer overtuigend. Het grappige is, ik ken hem vooral... Ja, hij heeft nog geschreven voor Search Party. Mm-hmm. Een serie, Amerikaanse serie die ook wat dezelfde humor heeft. Toevallig ook John Early, die hier op Filmfest met Maddie's Secret staat, mm-hmm. speelt ook een hoofdrol in Search Party. Ah. Dus dat is wel leuk om, om die combinatie te zien. En Jordan Firstman ken ik vooral van Rodding in the Sun, een lang speelfilm waarin hij zichzelf speelt als influencer. En hij speelt daar vooral de annoying gay guy. Mm-hmm. En dat is net heel mooi in deze film. Hier begint hij als de annoying gay guy, maar hij transformeert echt in een lieve vaderfiguur.
0: Een beetje zoals je daarnet zei, een soort van coming-of-age film van 30 jaar.
1: Ja.
0: Nu, de film ging eerder dit jaar in première op het filmfestival van Cannes. Mm-hmm. Heeft daar heel veel aandacht gekregen. Begrijp je ook waarom?
1: Ja, ik begrijp helemaal waarom. Het is... De humor zit goed, het is niet platvloers, mm-hmm. Ze emotioneert op de juiste momenten en toch wordt die emotie soms gebroken net door humor weer. Ja. Ik vind het een zeer sterk debuut.
0: Oké. Ik las online dat Club Kid wel eens opgeschreven wordt als de gay versie van Big Daddy, de komedie van Adam Sandler uit 1999. Ja. Ben je dan terecht de vergelijking?
1: Qua storyline komt het wel een beetje overheen, maar Adam Sandler is vooral bekend voor zijn platvloersheid en voor zijn provoceren. En Jordan Firstman probeert dat te vermijden.
0: Okay.
1: Zijn humor is iets gelaagder. Soms wordt het ook heel platvloers, maar er zitten lagen in, er zitten niveaus in. En dat had je bij Adam Sandler niet. En om misschien nog het onderscheid nog duidelijker te maken, Rotten Tomatoes en de online review platform. 39% voor Big Daddy, 100% voor Club Kid. Okay. Dus je ziet wel het niveauverschil.
0: Merk je ook een verschil in tijd? Het feit dat het ene nu in 2025 is gemaakt en het andere in 1999?
1: Ja, sowieso. Mm-hmm. Gewoon al het feit dat het nu een homo hoofdpersonage is. Hè. Maar ook dat bepaalde dingen niet meer besproken hoeven te worden, die zeer vanzelfsprekend zijn, die toen niet vanzelfsprekend waren. De gratuite platvloersheid is er niet meer.
0: Ja.
1: Wat dat toen in 1999 wel gewoon zo wow was.
0: En dan nog de belangrijkste vraag, Dario. Is Club Kid volgens jou een van die films die we hier op Filmfest Gent absoluut moeten meepikken?
1: Ik zou zeggen ja en nee. Mm-hmm. Als jouw agenda het toelaat, als je een drukke filmfestagenda hebt en je agenda laat het toe, ga zeker kijken. Maar ik weet ook dat de film nog gaat uitkomen in de bioscoopzalen. Ja. Dus ik denk ook, als je naar een andere film kan gaan die je zeker wil zien, dan kom je gewoon later in de cinema.
0: Het is dat.
1: Maar het is een must-see.
0: Een must-see wel, ja. En ik heb nog een laatste vraag. Voor welk publiek zou je hem eigenlijk vooral aanraden? Is het voor iedereen wel... Goed.
1: Ik denk sowieso voor queer mensen zou ik hem zeker aanraden. Voor dertigers zou ik hem zeker aanraden. Maar eigenlijk voor iedereen die wel zoiets relaxed naar een film wil kijken, die zich wel goed laat meeslepen. Of mensen die ook gewoon wat meer willen leren kennen over de New Yorkse queer scene.
0: Oké. Okay. Benieuwd naar. Dankjewel, Dario, voor jouw inzichten. Je blijft nog even hier bij ons, want zometeen ga je het met ons hebben over Kourou. Maar dat is voor zometeen. Club Kid is tijdens Filmfest Gent nog te zien op zondag 11 oktober om 22:30 s'avonds, maandag 12 oktober om 5:00 en woensdag 14 oktober om 22:00 s'ochtends, telkens hier in Kinepolis Gent.

0: Ik heb Elias eventjes aan de kant geschoven, want Dario, jij zit hier nog altijd bij ons in het Filmfestcafé en ik wilde jou heel graag vragen naar Kourou. Kourou is een Gents filmcollectief voor horror- en cultfilms. Club Kit past niet echt in Kourou, maar misschien ben jij wel de Club Kit van Kourou, mag ik het zo zeggen?
1: Misschien wel, ja.
0: Misschien, wie weet. Dat moeten we misschien aan jouw collega's vragen.
1: Ja.
0: Wat is Kourou?
1: Kourou is een horror- en cultfilmcollectief in Gent. Eigenlijk zijn wij gewoon een bende van 7 vrienden die houden van horrorfilms en cultfilms. En in het Gentse cinemawereld organiseren wij verschillende screenings. Ik denk dit najaar hebben we er 8 of 9 waar we horrorfilms en cultfilms gaan tonen. Soms nieuw, soms oud. En we proberen daar echt in te variëren. Dus ja, we zijn volop bezig. En tijdens Filmfest gaan we ook eentje doen.
0: Ja, want jullie zijn eigenlijk uitgenodigd door het filmfestival. Ze zeiden, oké, jullie zijn bezig met filmen, ja, wij ook. Kom eens langs en wat mogen jullie doen of wat gaan jullie doen?
1: Wij zullen op woensdag 14 oktober op de Light Avondvoorstelling van Victorian Psycho zullen wij een introductie houden en wij gaan daar ook een befaamde act doen. Dat doen we wel vaker bij onze Kourou-films.
0: Ja, ik heb het al mogen meemaken.
1: Voilà, een echte Kourou-oké.
0: Een karaoke van Kourou, eigenlijk moeten we het niet verder zoeken.
1: Nee, voilà.
0: Ik heb wel al gevoeld dat jullie fan zijn van de flauwe mopjes. En dat is wel een heel gezellig moment ook om gezamenlijk karaoke te zingen in een cinema. Het is gezellig en awkward en leuk, vind ik zelf. Is dat ook waarom jullie het wouden doen of is er nog een andere reden?
1: Ja, ik denk dat karaoke is echt zo een van die vaste dingen die heel vaak terugkomen als we iets doen. Als we een screening organiseren. En ik denk, als Kourou zijn we ook zo'n beetje, we willen het publiek wel losmaken.
0: Beetje publieksopwarming eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. En een cinema, ik vind dat echt een collectieve beleving. Dus ik vind ook dat mensen wat luid op mogen lachen. Af en toe een keer iets mogen zeggen naar de film toe.
0: Ja, vind je dat? Ik denk dat er heel veel mensen jou zullen tegenspreken.
1: Ik moet wel zeggen, de film moet er zich naar schikken.
0: Niet bij een heel trage, dramatische film met weinig dialoog.
1: Nee, voilà. Dat hoeft niet bij elke film. Hè, maar het grote voorbeeld is dan de Rocky Horror Picture Show, waar het bijna een traditie is om dat te doen. En ik vind dat we soms bij films dat ook mogen doen. En heel veel Kourou-films, ook niet alle Kourou-films, lenen zich daar wel toe. En ik denk, een Victorian Psycho leent zich daar ook toe om luid te lachen, luid te gillen ook. Luid op boer roepen als er misschien een te seksistische mop op beeld komt. Ja, dat mag allemaal.
0: Daar kunnen we wel een mini-oproep voor doen. Boer roepen bij seksistische moppen. Dat is zeer welkom in gelijk welk soort film. Maar als ik dan hoor horror en ik hoor ook karaoke, oké, je hebt daar wel een soort combinatie van films die ook inderdaad luchtig zijn en grappig zijn. Doen jullie ook een Kourou-oké als het een heel intense horror is?
1: Nee, dan gaan we gewoon kijken van film tot film. Bekijken we. Soms doen we een heel korte inleiding. Ik heb ook eens de geschiedenis van de haaien op films gedaan, toen we Deep Blue Sea gingen vertonen. We proberen altijd wel iets nieuws te doen of iets anders te doen. Maar soms, als we echt gewoon weten, we moeten het publiek wel wakker maken of wel warm maken om te interageren, dan is een Kourou-oké wel onze go-to.
0: Ik vond het alleszins zelf heel leuk de vorige keer. Ik ben met jullie Lisa Frankenstein gekomen kijken in de Studioscoop. Los van het filmfestival, dus dat is volgende week woensdagavond, kunnen mensen komen zingen en dan een goede film kijken. Daarna, waar kunnen mensen Kourou vinden?
1: Wij gaan, dus 14 oktober gaan we Victorian Psycho doen. Dat is een film met Micah Monroe. Zij is Scream Queen ondertussen. Van It Follows, Longlegs heeft zij ook meegedaan. Maar wij doen daar buiten nog veel. Wij gaan onder andere op 28 oktober. Eigenlijk, als we naar Halloween toe gaan, gaan wij een hele week op stap.
0: Het kan bijna niet anders.
1: Voilà. woensdag 28 oktober kan je ons in het Leijentheater in Deinzen vinden, waar we de Rocky Horror Picture Show gaan tonen.
0: En waar mensen naar het scherm mogen roepen?
1: Ja, ze mogen naar ons roepen, ze mogen naar het scherm roepen, ze mogen dansen, ze mogen dingen gooien. Ze mogen van alles doen daar.
0: Laat dat niet horen aan de zakelijk leider van het Leijentheater in Deinzen of aan de persoon die daar de techniek
1: ze is mee,
0: moet doen.
1: Ze is volledig mee. Ze weet het.
0: Ze
1: we
0: gaat
1: moeten wel
0: meedoen.
1: Opkuisen.
0: Ja, we moeten opkuisen. Oké, dat vind ik een goede deal.
1: En 29 oktober gaan we Near Dark tonen, een vampierenfilm in Cine Rio, de buurtcinema in de Brugspoort. En dan 30 oktober en 31 oktober wordt er een triple bill in Kask Cinema getoond. En de laatste, Brain Damage, die gaan wij ook mee hosten. Maar eigenlijk de hele avond gaan we wel wat leuke dingen doen voor een trippy avond.
0: Voor een trippy avond moet je bij Kourou zijn. Mensen kunnen jullie vinden op het wereldwijde web.
1: Op Instagram, we hebben ook een eigen Signal-pagina waar je via onze Instagram naartoe kan. In de Signal-pagina word je niet gestalkt. Wij posten heel af en toe iets.
0: Gewoon voor als je even genoeg hebt van Meta en Instagram en dergelijke.
1: Ja.
0: Oké, okay, is dan Dario jouw volgende film om naar uit te kijken, die van vrijdagavond? Van woensdagavond liever? Of zijn er andere dingen op jouw planning?
1: Ik ga maandag sowieso naar Maddie's Secret, ook in de Midnight Cult. Misschien is dat ook een Kourou-film, ik weet het nog niet, ik moet hem nog zien. Maar dat is nu de film waar ik naar uitkijk, La Bola Negra. Maar dat is dan meer vanuit een queer kant dat ik daar naartoe wil kijken. La Gradiva, ook vanuit een queer kant. Eigenlijk is het een beetje een queer.
0: Zit er in Videodroom niet ook iets dat horror en cult zou kunnen zijn? Dat lijkt mij ook de ideale plek om een combinatie te
1: Videodroom
0: maken.
1: Videodroom kiest altijd voor best wel wat cultfilms. Ze hebben ook onlangs The Evil Dead getoond. Dat is echt een cool film. Dus ja, er zit sowieso ook wel wat binnen Videodroom voor Kourou.
0: Oké, Dario, dankjewel om hier zo te komen vertellen over de film, over Kourou. Ik heb het gevoel dat we jou nog gaan horen de komende dagen. Zeer welkom hier in de zeteltjes. Wij gaan het straks nog hebben over Low Expectations, dus blijf nog even hangen.

0: De prachtige Nina Simone, No Good Man. Ik ben zelf mijn eigen filmfestivalprogramma dit jaar gestart, gisteren, met Low Expectations. Dat is een Noors-Deense film van Ivan Landsvik. En dat is een regisseur die eigenlijk vooral al muziekvideo's op zijn cv heeft staan. Daarnet luisterde ook al naar de 15 Minute Lover van Aika. Als je dat nummertje opzoekt op YouTube, ga je ongetwijfeld werk van zijn hand dus vinden. En er heeft wel nog wat andere muziek ook te maken met deze film. Want opvallend aan de cast is dat we Marie Olven in de hoofdrol zien. En je kan haar misschien kennen als Girl in Red. Girl in Red is ook wel een belangrijke muzikale figuur in de lesbische community. Want sinds een paar jaar kan je eigenlijk dankzij de vraag Do you listen to Girl in Red? Heel subtiel en heel respectvol polsen naar iemands voorkeuren. Nu, het personage dat zij vertolkt is ook een artiest die eventjes stopt met muziek maken. Maar de regisseur vond het wel heel belangrijk om duidelijk te maken dat dit geen biopic is. Dit gaat niet over Girl in Red. Zij is gewoon gecast als personage, als Maya in deze film. En er zijn heel veel parallellen, maar de meeste parallellen komen uit het leven van de regisseur zelf. Want Maya die, is een zeer ingetogen personage, omdat ze dus na haar hele showbiz leven als opkomende artiest in een soort vat vol verveling zakt. Hè. Er zijn heel veel trage momenten, heel veel simpele momenten in de film. En zij heeft ook wel last van depressie. En ik vind zelf dat de film echt een heel geloofwaardig beeld van die depressie schetst. En het is een zachte film die mij daardoor ook echt wel geraakt heeft. Maar gelukkig kunnen ze drama ook wel goed afwisselen met best wel droge humor, die ik heel verrassend vond. Er zou al eens een uw moeder mopje durven insluipen. En ook echt een straffe soundtrack. Hè. Ik denk dat het niet anders kan als je ook wel met een artiest samenwerkt. Het is heel mooi, heel intentioneel gekozen. En zij speelt ook ongelooflijk goed. De regisseur die vertelde ook in de Q&A gisteren dat Girl in Red, de artiest eigenlijk, of Marie Olven liever, dat zij zelf een beetje tegenovergestelde qua karakter is van het hoofdpersonage. Zij zou zeer uitbundig, zeer outgoing zijn. En dan is het eigenlijk wel prachtig om te zien dat zij complete tegengestelde op het grote doek kan verbeelden. We luisteren naar een interview van onze reporter Miarn, die sprak met Landsvik toen hij hier zijn film kwam voorstellen.
1: I'm here with Eivind Landsvik, the director of Low Expectations, a film about Maya, a struggling musician struggling with depression. The film stars Mary Olven, better known as the artist Girl in Red. Eivind, this is Marie's first film. Why did you choose to cast a musician and not an actor for this role?
2: It's funny, I've gotten this question many times, but it's right now it's hard to answer. I can say why I chose her, and that's because she just blew my mind when we did the test filming. I was not sure what to expect because Maria as a person is so high energy and this character is so low energy. And when she tapped into the part, something very interesting happened. So in short, that's the answer.
1: Yeah. This film has a lot of musical elements. It's about a musician, you cast a musician, but I thought the soundtrack was really cool too. How did this soundtrack come to be?
2: I think it's just a mixture of my personal taste and what felt right for the film there at the time. I mean, finding music is one of the things I like the most about being a director. You're sort of a curator of things, of actors and of music and art and everything. And I'm very happy that you liked it, because I do too.
1: Yeah. This is also your first feature film, but I noticed in a few of your short films that a recurring theme was making friendships and having trouble making friendships. Why is this a theme that keeps coming back in your work?
2: I'm not sure. I think I don't have that many close friends, but I have had a lot of these times in life where you meet someone and you lose contact, and that happens a lot through life, I think. And I appreciate those moments in time, even though they don't always last. They're just a representation of a time in your life. And I think it's a beautiful thing, I guess.
1: Okay, thank you.
0: Ja, een goede reminder dat inderdaad niet alles altijd blijft duren en dat verandering ook gewoon constant is. Dat was voor mij toch ook wel de takeaway van deze film en een nodige reminder. Low Expectations kan je vanavond nog komen kijken in Kinepolis om 22:15. Dus als je nog in de buurt bent of niet geheel ver weg woont, dan kan je gewoon nog komen kijken. En anders woensdag om 5:00 kan dat ook nog. En dan is dit geheel toepasselijk Girl in Red met Ugly Side.

0: Naast al die langspeelfilms is hier op Filmfest Gent natuurlijk ook aandacht voor kortfilms. Want ook in een film van amper een kwartier kan je een strafverhaal vertellen. Met de International Short Film Competition zet Filmfest Gent kortfilmmakers van over de hele wereld in de kijker. Verschillende films van fictie en documentaires tot animatie en experimentele cinema dingen ermee naar de prijs voor de beste international kortfilm. En daar hangt trouwens ook een mooi bedrag aan vast. €5.000 voor de winnende filmmaker. Wauw. We spraken met Philippe Antonis over Melk en met Wannes van Spouwen en Paul de Plekker over Pithead. We spraken met hen over hun films, hun inspiratie en natuurlijk ook wat het betekent om hier op Filmfest Gent te staan.
1: Dit is Urgent FM.
2: Ik sta hier op de Rode Loper met Paul de Plekker en Wannes van Spouwen, makers van de film Pithead. Philippe Antonis, regisseur van Melk. Dag Philippe, dag Paul en Wannes. Proficiat, jullie zijn geselecteerd voor de Filmfest International Short Film Competition. Als voormalige KASK-student hier in Gent kan ik me wel inbeelden dat nog wat extra speciaal is.
3: Ja, inderdaad. Een beetje intimiderend. Het is wel vreemd om terug te zijn als filmmaker, maar wel heel fijn dat ik hier mijn Belgische première kan hebben.
4: Ja, tuurlijk. Dat is altijd heel speciaal om hier te mogen staan. We wonen hier ook beide. Dus dat is extraatje nog eens om al onze vrienden en familie naar hier te kunnen brengen.
2: En had je daarom ook al een beetje een band met Filmfest Gent?
3: Goh, als student ging ik daar wel naartoe. We kregen zo passen om alles. Dus dan, wanneer het filmfest was, dan gingen we wel naar alle films kijken.
2: Heb je ooit al de kortfilmcompetitie bijgewoond in eerdere edities?
4: Ja, we hebben hier beide gestaan met onze studentenfilm. Onze masterfilms van het KASK.

0: Paul met Noise Train en ik met de dag die wit was. Dus ja, we kennen het festival een beetje.
1: Natuurlijk, voor de 50ste verjaardag van Filmfest Gent zijn we gevraagd geweest om een korte film te maken. Smaking film, waarbij 25 filmmakers gevraagd om samen gematcht zijn met 25 componisten. En zijn er 25 hele mooie korte films gemaakt.
2: Kunnen jullie eens vertellen, wat is een beetje de korte inhoud van jullie film?
1: Het is een kort film, dus ik ga het heel kort houden. Maar het gaat over een vrouw die plots terechtkomt in een soort van apocalyptisch sneeuwlandschap. En ze komt terecht in een black metal karaoke bar. Het wordt al snel duidelijk dat die mensen daar samenkomen om naar een pinguïnmigratie te kijken.
2: Jouw film die bevat geen dialoog, maar toch heerst daar zo'n heel melancholische sfeer. Hoe creëer je die?
3: Dat is niet iets dat ik bewust doe, denk ik. Ik heb nooit echt een hele duidelijke intentie van welke... Ik heb wel ideeën waar ik rond wil werken, maar hoe het dan geïnterpreteerd wordt of wat de sfeer dan, dat is meer iets dat ik de beelden zelf laat bepalen. Dus.
2: In jullie film Pithead staan pinguïns centraal. En ik las ergens dat dit ook wel een specifieke reden heeft.
0: We zijn alle twee fan van pingu. Maar de pinguïn die we in onze film hebben gemaakt, is een animatronic. Gemaakt door Manila Magic, vrienden van ons, Liebrecht en Daphne. En die hebben eigenlijk een robotpinguïn voor de film gemaakt. Heel mooi. Prachtig.
2: Dankjewel voor het interview en nog veel succes. Urgent.
4: Ja, Pithead kan je vanavond nog gaan checken om 21 uur en 15 oktober om 16 uur 15. Melk dan kan je nog gaan kijken 15 oktober om 14 uur. Janne, één uur radioshow is 2 uur geworden, maar het zit er wel op.
5: Ja, dat hebben we zomaar cadeau gekregen. Ik vond het zeer gezellig om jou, nog met jou hier een beetje te blijven hangen. Wij sturen jullie zo meteen de avond in met nog wat muziek en misschien voor jullie ook nog wel films voor zij die nog naar de cinema gaan. Ik kijk nog uit naar de komende dagen en ik hoop jou misschien tegen te komen, Elias, in een van de cinemazalen.
4: Dat gaat zeker gebeuren.
5: Zie ik jou daar?
4: Absoluut.
5: Fijne avond nog.
4: Ciao.

الأب أكبر عنك.

Fully loaded. Fully loaded.

This is your story. Walking on the street.

Yeah.

Yeah.